0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Terug in de tijd, de plaat van Yves Berensen is hij bekend mee geworden met deze plaat. Terug in de tijd. Goedemorgen. Het is alweer vrijdagmorgen, de laatste dagen weer van de werkweek. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. Goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat klaar. En de playlist is gevuld. Ja, volgens mij is alles klaar. Ja, we gaan gewoon beginnen.

Abel en Dania Lohuis met liedje. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de systeembeheerder. Ook de internationale dag van de boswachter. En vandaag ook de internationale dag van de Afrikaanse vrouw.

Echt weer zo'n discoplaat van de Good and the Gang. En daarvoor Arne Jansen met African Baby. Had natuurlijk te maken met de dag van de Afrikaanse vrouw. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Anouk. Anouk Maas is een actrice. Is vandaag 40 jaar geworden. En Nicolien Sauerbrei is een snowboardster. Is vandaag 47 jaar geworden. Paulien van Aken is een presentatrice, maar ook spreekster, voice-over en ook schrijfster. Is vandaag 59 jaar geworden. En Caroline de Bruin is een Nederlandse actrice. Wel bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Is vandaag 64 jaar geworden. En Yvonne van den Hurk, de actrice, is vandaag 67 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij stond er nog één op. Ja, Jan-Simon Minkema is een acteur. Is vandaag 76 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender. Iemand die ook op de kalender staat, is geen Nederlander, maar vandaag wel jarig, is een Bill. Bill, waar heb ik die staan alweer? Moet ik even een stukje naar beneden volgens mij. Ja, hier staat hij. Bill Berry is een Amerikaanse drummer, wel bekend van R.E.M. En we gaan een plaat draaien van R.E.M. Ja, Bill is vandaag 68 jaar geworden. Ja.

0: Ahaha. Nee, zo heet het plaat niet hoor. The Right Thing was dat. Van Simply Red. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is er vrij veel bewolking op de Waddeneilanden. En ook rond het IJsselmeer is er aanhoudende kans op buien met stevige noordoostenwind. En windkrachten 4 tot 5. En elders is de wind zwak tot matig. En komt de temperatuur snel boven de 20 graden. En vanmiddag blijven buien mogelijk in het noorden van het land. Het wordt daar niet warmer dan 20 graden. En een klap onweer is goed mogelijk. In de middag, of in de midden en zuiden, kan in het lokaal tot een bui komen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met een maxima tussen de 24 en 30 graden. En daarbij gaat de wind overal wat harder waaien uit het noorden. Waardoor het minder warm aanvoelt. Wolken en zon wisselen elkaar af. Dan vanavond neemt de wind in kracht af en komt de zon overal tevoorschijn. Na de zonsondergang koelt het snel af en uiteindelijk is er een frisse nacht met een minima tussen de 12 en 14 graden. Een extra laag kleding is dus wel nodig als je tot laat op pad bent. Ja, dan heb je echt een jasje nodig. 12 tot 14 graden dus aankomende nacht. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Clint Campbell met de Rhinestone Cowboy.

blijf dan gewoon lekker praten van Glen Campbell uit 1975, deze plaat alweer. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. En we pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen 24 graden, volop zon. En de windkracht 3 uit het noordwesten, dus een lekkere zomerse dag. Zondag ook weer zo'n lekkere zomerse dag. Dan 27 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En maandag ook een zomerse dag, 29 graden, dus tegen de 30 graden aan. Een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Nou kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 9. Ja, 24 graden zonnetje erbij. Wel een iets meer wind, windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Tenminste hier in de regio. En morgen een weercijfer 10. Zondag ook een weercijfer 10. En maandag een weercijfer 9. Komt goed uit, ik heb net vakantie gekregen. Dus hoge weercijfers, mooi weer, lekker zonnetje erbij. Nou, wat wil je nog meer? Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Tony.

Luisa Fernandez met Lail of On You. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden, 1962. Om 1 minuut voor 12, middernacht, stopt Radio Mercure met haar officiële programma's, omdat de Scandinavische landen de volgende dag de anti-zeezenderwet in werking laten treden. Dat gebeurde in 1962. Nog een berichtje uit 2003. In het avonturenpark Hellendoorn vindt het laatste optreden plaats van Bassie en Adriaan. Enkele dagen daarvoor wordt bekendgemaakt dat bij acrobaat Aad van Toor de ziekte kanker is geconstateerd. En hierdoor moesten de geplande afscheidtournee worden onderbroken. Pas later werd duidelijk dat dit de allerlaatste optreden was. Dat gebeurde in 2003. En nog een berichtje uit 2021. Joost Prinsen stopt na 4 jaar met zijn rubriek Joost mag het weten in het Algemene Dagblad, waarin hij lezervragen beantwoordt over problemen met omgang met anderen. Gebeurde in 2021 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Love Me For A Reason in plaats van de Osmonds. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. En van 11 tot 12 uur Glorieklanken. Van 12 tot 2 uur middagmatinee, dit keer met Ben Ransdorp. En van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Wittehaar. Van 4 tot 5 slagenparade non-stop Duitse hits op de radio. En van 5 tot 8 uur tijdloze muziek met meneer Willem van Vlieger. Nee, Willem Vlieger is het gewoon, hè? Ja, dus met Willem Vlieger tijdloos. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmit op Lou FM. En ja, ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. Je kunt platen aanvragen 0639414131. Ja, we hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Willy Schobben, Mexico. En ik heb nog Peter Kent voor je klaarstaan. Dan gaan we er even uit voor het nieuws weer. En straks ben ik weer bij je terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

It's Never Rain in Southern California. Een plaat van Albert Hammond. Wat een lekker begin van het tweede uur van de ochtendspits. Goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords qua muziek. Leuke platen. En het laatste blokje. Ik heb hier last van een mug. Ja, ik heb het raam open laten staan en dat is vervelend. Dus ik moet even die mug pakken, denk ik. Nou, wat heb ik klaarstaan voor jou? Heeft niks te maken met die mug. Ja, ik kan wel de plaat bijzoeken van muggen hier, muggen daar. Maar dat gaan we niet doen. Even kijken. Marga Bult zie je staan. Sylvia Zwart en Roffels en ook Willem Duin. Dus dat in het Nederlandstalige blokje. Ja, we staan klaar. We zijn klaar. We gaan beginnen.

Zizi Liar, in plaats van de Dolly Dots. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de systeembeheerder. Ook de internationale dag van de Afrikaanse vrouw. En ook de internationale dag van de boswachter.

The Year of the Cat, de plaat van Al Stewart uit 1977. Gisteren kreeg ik een bericht en misschien heb jij hem ook wel gekregen, want volgens mij ging die wel te ronden. Ja, de flitspaal staat er weer bij het wissel in Oldebroek, dus je bent gewaarschuwd als je richting, tenminste vanaf Elburg, richting een Wezep gaat en misschien ook wel terug. Ja, terug zal het ook waarschijnlijk flitsen. Dan staat die flitspaal daar vlak bij het wissel, dus je bent gewaarschuwd, ga daar niet te snel, dan kost je het geld.

0: Heaven is a Place on Earth in plaats van Belinda. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is er vrij veel bewolking. Op de Wadden en rond het IJsselmeer is er aanhoudende kans op buien met een stevige noordoostenwind. Windkracht 4 tot 5. En elders is de wind zwak tot matig en komt de temperatuur snel boven de 20 graden. Nou, vanmiddag blijven buien mogelijk in het noorden van het land. Het wordt daar niet warmer dan 20 graden. Met een klap onweer is ook heel goed mogelijk. In het midden en zuiden kan het lokaal tot een bui komen, maar op de meeste plaatsen blijven droog met een maxima tussen de 24 en 30 graden. En daarbij gaat de wind overal wat harder waaien uit het noorden, waardoor het minder warm aanvoelt. En wolken en zon wisselen elkaar af. Nou, vanavond neemt de wind in kracht af en komt de zon overal tevoorschijn. Na de zonsondergang koelt het wel snel af. En uiteindelijk is het een frisse nacht met een minima tussen de 12 en 14 graden. Dus vanavond of vannacht kun je lekker slapen. Een extra laag kleding is dus wel nodig als je dat laat op een pad bent. Dus als je morgen de barbecue aansteekt, ja, wel een jasje meenemen. Is wel zo verstandig. We gaan het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een slowdown.

Joey Tiger met Slowdown. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen een leuke zomerse dag. 24 graden, volop zon. In de morgen wat kans op nevel. En de windkracht 3 uit het noordwesten. Zondag 27 graden. Met de windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Ook volop zon. En maandag ook een zonnige dag. 29 graden met de windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Nou, qua weercijfers vandaag een 9. Zaterdag weer 17, zondag ook weer 17 en maandag weer 7,9. Dus hoge weercijfers. Ja, dat komt goed uit. Ik heb vakantie gekregen, dus ja, lekker weer. Lekker vakantie weer. We gaan een plaat draaien van Nielsen en met Jackie D. En dan hebben we de verkeersinformatie klaarstaan voor jou van de ANBB. Hotel Suite komt nu.

jij staat in de file. Geen zorgen, van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

More Than This, de plaat van Roxy Music. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 2015, was 5,1 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1995, was 32,3 graden. De langste neerslagduur was in 2023, was 12,8 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1966, was 39,2 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? De Roffels, ook Sylvia Zwart. We beginnen met Marga Bult. Hier is Dansen in de Zon.

0: Geef mij een oude boerderij in plaats van de Roffels. En daarvoor Sylvia Zwart met Laat me leven. En ook Marga Bult met de Dansen in de zon. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen. En ook voor deze week. Maandagmorgen. Ja, moet ik nog even kijken. Want ik heb wel vakantie. Nu weet ik niet wat ik ga doen. Zullen we vakantie nemen? En gewoon een paar weken echt van de vakantie genieten? Of toch de ochtendspits doen? Dan moet ik nog even over nadenken. Dus dat hoor je vanzelf wel. Straks op de radio hier bij Lou FM. Even kijken, wat hadden we alweer gezegd? Het is vrijdag, de Mid-Mekor op pad. En dan Magazine 50 Plus en ook Glorieklanken. Ik wens iedereen nog een prettige dag verder. Vanavond natuurlijk ook weer de Hitsmid. Dat gaat gewoon door vanavond. En we zijn bij je dus vanaf 8 uur. En dan kun je zelf laten aanvragen. 0639414131 is het WhatsApp-nummer daarvoor. Dus je kunt alvast uitzoeken welke plaat als je wilt horen vanavond bij de Hitsmid. We gaan nog één plaat draaien voor jou. Hier is Willem Duin met de Bluffers en Suffers. Heet toch vanavond?
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten die je deed voor zijn beroep. We konden geen van beide slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten, zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei, kaarten.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: gratis krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer, op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Een hele goede morgen en welkom bij inderdaad 50+ Magazine. Ik hou je in dit uur op de hoogte van alles wat er in de regio speelt. Zeker op zomeractiviteiten, lekkere doe-activiteiten, maar ook vooral rustig. Hè, alleen het kijken ernaar. Nou, het is een beetje zomerperiode, dus we willen het met z'n allen op uit. En dan is het toch prettig als je weet wat waar te doen is. Natuurlijk ook omlijst met heel veel mooie muziek. En laten we daar maar mee beginnen. Rob de Nijs en het Wetzomer.

blijft een geweldig nummer van Rob de Nijs. Ja, misschien ben je wel net met pensioen gegaan. Een vervroegd pensioen, kan natuurlijk ook. En denk je van, ja, het is allemaal wel leuk, maar ik wil toch nog wat te doen hebben. Dat kan, want de buurtbuslijn, ook zo'n lekker struikelwoord, hè. 514, die houdt dorpen en stations met elkaar verbonden. Maar daar hebben ze wel vrijwilligers voor nodig. Veel vrijwilligers om dus deze bus op de weg te houden. Nou, er wordt gereden tussen het Harde en Wezep en de lijn die verbindt beide plaatsen via de NS-stations en doet dan onderweg onder meer de Hoge Enk, Elburg, Oosterwolde, Oldebroek, Mullingen en het Loo aan. Dus je komt ook nog een keertje ergens. Het is natuurlijk superleuk, want je hebt altijd wel aanspraak, hè, van de reizigers die gebruik maken dus van op dat moment jouw bus. Nou, wat zijn dan de werktijden? Die zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7:02 en 7 minuten voor 7:30 s'avonds. De eerste rit vertrekt dan om 7:02 vanaf station Wezep en die gaat dan richting het Harde. De tweede bus om 7:19 vanaf de halte Patrijstraat Vrijheidsstraat in Elburg en dan gaat hij richting Wezep. Nou, hij rijdt niet op de zaterdagen, zondagen en de nationale en christelijke feestdagen, dus dan kun je lekker thuis blijven. Nou, wil je nou meer informatie over hoe je je kunt aanmelden als vrijwilliger of überhaupt een keertje meereizen met deze lijn 514, dan kun je mailen naar het secretariaat apenstaartje lijn 514.nl. Dus secretariaat apenstaartje lijn 514.nl. Altijd leuk om er iets nog bij te doen. En op zaterdag 15 augustus staat Elburg opnieuw in het teken van nostalgie op twee wielen. Dan denk ik dat je al wel weet welke kant ik op ga. De Oldtimer Bromfietsclub Elburg, inderdaad. En dat is kortweg OBCEO. En dat staat voor de Oldtimer Bromfietsclub Elburg en omstreken. Nou, zij organiseren dan weer voor de 14e keer het evenement Brommerskieken in Elburg. Nou, Brommerskieken is heel wat anders normaal gesproken. Dan kijken de mannen naar de dames. Maar in dit geval is het letterlijk Brommerskieken. Nou, vanaf 10 uur verzamelen bezitters van Oldtimer Bromfietsen zich in de Beekstraat, waar de vaak prachtig gerestaureerde brommers te bewonderen zijn. Bezoekers krijgen de gelegenheid de klassieke tweewielers van dichtbij te bekijken en met de eigenaren in gesprek te gaan over de geschiedenis en de techniek van de verschillende merken en modellen. Nou, de club werd in 2011 opgericht door Ruud Groen, Bertus van der Heijden en Ruud Wijnen. Zitten er nog steeds bij. Een gedeelde passie voor oldtimer bromfietsen en de wens om samen met een grote ploeg toertochten te rijden vormde de basis voor de vereniging. Inmiddels stelt de club alweer 190 leden, zo ongeveer dan, die regelmatig deelnemen aan toertochten en oldtimer evenementen in de regio. En daar dan ook een graag geziene verschijning zijn. Heb je Facebook, dan zul je regelmatig ook foto's voorbij zien komen met standaard het traditionele balletje gehakt. Nou, ze mogen dus bekeken worden aan de Beekstraat en daarna gaan ze de toertocht maken. En wat dat betreft ben je voor de jongens van harte welkom als je een oldtimer hebt om mee te rijden. En dan zijn ze rond 14:45 weer te bezichtigen in de Beekstraat, dus vanaf 10 uur. En dan 's middags om 14:45. En heb je zelf een oldtimer, vind je het leuk, nogmaals, mag je dus gewoon meerijden. Dit is Boudewijn de Groot en als er de hoek om je hoofd is verdwenen.

Ja, natuurlijk dezelfde generatie hè, als Rob de Nijs. Heeft ook een aantal nummers ook geschreven voor dezelfde Rob de Nijs. Deze Boudewijn de Groot. Op woensdag 5 augustus dan staat de historische vesting van Elburg tijdens de vestingdagen in het teken van kunst en creativiteit. Verspreid door de sfeervolle binnenstad presenteren tientallen kunstenaars en ambachtslieden hun werk. Van schilderijen en keramiek tot sieraden, houtbewerking en andere unieke handgemaakte creaties. Er is volop inspiratie te vinden. Nou, maak een praatje met de makers, bewonder de verschillende kunstvormen en ontdek een bijzonder kunstwerk voor thuis. De kunstmarkt is een gezellige ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers en bezoekers die willen genieten van de levendige sfeer in de vesting. En die is er sowieso. Combineer je bezoek met alles wat de vestingdagen verder te bieden hebben. Gezellige terrassen, winkels, muziekactiviteiten en de unieke historische ambiance van Elburg. Een inspirerende dag uit voor jong en oud. De markt vindt plaats in het centrum van vestingstad Elburg en duurt van 10 tot 5 uur. Nou, parkeren, hè, dat kun je dan op de desbetreffende plekken doen. En anders kom lekker op de fiets als je daar de mogelijkheid in hebt. Nou, en dan lekker bezig zijn in de kloostertuin. Dat kan, want eens even kijken, dat vindt nog plaats op 9 augustus. Dan hebben we er nog één. Want dan kun je deelnemen aan yoga in de kloostertuin. De les die duurt dan van 1 tot 14:15. Dit is leuk als je wel yoga wil doen, maar niet weet hoe er deel te nemen aan de workshop die erna volgt. Nou, best slechtere weersomstandigheden, dat kan natuurlijk ook, wordt uitgeweken naar de kloosterkapel. Je plek moet je wel reserveren door een ticket aan te schaffen. De lessen zijn afwisselend en verschillende vormen van yoga komen dan voorbij. Denk hierbij aan de yin of de hatha yoga, yoga nidra en meditatie. Voor mij zegt het helemaal niks, maar misschien ben jij er wel helemaal in thuis. De lessen vinden plaats vanaf eind juni al tot en met augustus, zoals dus ook op 9 augustus. En het start dus altijd om. En nu ben ik even in verwarring. Dat hier staat om 19:30. Maar dat zou natuurlijk de lessen kunnen zijn. En dat wat ik net noemde van 1 tot 14:15. Dat een kennismaking is tot die lessen. Dat zou dus kunnen. Nou, wil je meer informatie? Dan ga ik even kijken waar je je aan kan melden. Eens even kijken. De contactgegevens zie ik hier. Je kunt een mail sturen, zie ik. Ja, het is eventjes graven op de website van de VVV Elburg. Maar een goede tip kan ook zijn dat je gewoon even zelf richting de VVV Elburg gaat. En je dan aanmeldt voor deze yoga in de kloostertuin. Maak er dus kennis mee. En wie weet ga je de lessen wel volgen. Nou, deze man doet dat sowieso niet meer. Doris en twee motten. Maar gezellig is hij wel.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

Hem nummer was, die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten.

hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: die liefische Lotte en Motte gebas. Met een dotte van Motte wonen in mijn jas.
1: Ja, heerlijk toch, Doris? Uit 1957 alweer, jongens. Heel, heel lang geleden. En je zingt hem ook gewoon steeds weer mee. Ongeacht hoe vaak je hem hoort of juist niet hoort. Die tekst die vergeet je echt nooit meer. We gaan naar zondag 2 augustus. Want dan wordt er een openluchtdienst gehouden bij Hart van Oosterwolde. De dienst die begint om 7 uur in de avond. En André Klompenmaker verzorgt de overdenking. Het thema van de dienst: zit er nog muziek in? Naar aanleiding van Twee Koningen 3.15. Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van koffie, thee, ranja en iets lekkers. Iedereen is van harte welkom om deze openluchtdienst bij te wonen. Het is maar dat je het weet. En dit is vandaag, maar vanavond pas, en daarom pakken we hem nog even mee. Vindt allemaal plaats, als ik het zo even heel snel zie, in de Grote Kerk. Nou, een organist en componist, Ton Hagen, die geeft vanavond dus een concert op het historisch Kwelgehorst orgel in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Het orgel werd in 1825 gebouwd en vormt het decor voor een programma met werken van onder andere Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn. Nou, Hagen speelt onder meer een eigen partita en fantasie op Psalm 8. Daarnaast staan een sonate van Mendelssohn en verschillende werken van Bach op het programma, waaronder koraalbewerkingen van Schmucker Dich, O liebe Seele, von Gott will ich nicht lassen en Wer nur den lieben Gott lässt walten. Het concert wordt afgesloten met het preludium pro organo pleno en de fuga in S. Ja, dat zijn hele zinnen. Ton Hagen studeerde orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en improvisatie aan het Arnhems Conservatorium. Hij is actief als concertorganist en componist en is als kantoororganist verbonden aan de Grote of Sint-Nicolaaskerk of Sint-Mikaëls. Dit is niet onze kerk, maar wel in Zwolle. Het concert begint om 8 uur vanavond en de kerk opent om 19:30. De entree bedraagt 10 euro. En kinderen tot en met 15 jaar hebben dan gratis toegang. Dit is het drukwerk en Lijn 10.

het goede doel heeft al een hoop mooie nummers gemaakt hoor, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar dit is wel een van de mooiere. Alles geprobeerd, daar heb je naar kunnen luisteren. Ja, ik schuw in dit programma natuurlijk het nieuws ook niet, want dat gaat sowieso altijd door. Het nieuws komt dit keer uit Oldebroek, want ja, er is natuurlijk wat gedonder over die regenboogvlaggen. Nou, het college heeft besloten dat ze die niet meer gaan hijsen bij het gemeentehuis. En nu is het toch wat verder gedonder, want ja, mensen zijn het daar niet mee eens en die hangen dan zelf een vlag op thuis en dat mag natuurlijk. Maar nu blijkt dus dat die vlaggen gewoon echt heel veel gestolen worden vanuit je eigen huis. Dus nou, er wordt wel natuurlijk aangifte over gedaan. Dat wordt ook aangeraden om dat te doen. Ook al heb je geringe schade. Maakt niet uit. Als die vlag weg is, bel gewoon de politie. Nou, zo zie je maar weer dat een simpele besluit, alhoewel heel simpel is dat natuurlijk niet, tot wel weer een verdeling van Oldebroek kan zorgen. En dat is erg jammer. Nou, en dan gaat het alleen maar om een vlag. Waar gaat het over, denk je dan, hè? Nou, goed, laten we dit achter ons laten en bezig gaan met leukere dingen. Want we zijn natuurlijk bezig met allerlei activiteiten die hier in de regio plaatsvinden. En dat is nogal wat hoor, dus je hebt daar keuze uit. Nou, de vestingdagen zijn natuurlijk ook ruimschoots al gestart. Gisteren woensdag 29 juli was alweer de tweede en het was zo druk dat ik denk van joh, wat moet je hier eigenlijk in die zinderende hitte? Maar blijkbaar trekt het dan toch en ik kan het me wel voorstellen, want het is wel een en ander gezelligheid. Nou, aankomende woensdag hebben we er natuurlijk weer een. En je kunt niet alleen naar de markt. Er is ook gewoon genoeg lekkers te eten op de diverse terrassen, maar ook steentjes. Er zijn bands of DJ's die de avond opleuken. En de sfeer is altijd, zoals ik net al zei, opperbest. Nou, wat dacht je bijvoorbeeld? En dat weet ik, je hebt ze altijd al gezien. En je denkt van, zal ik het een keer doen? Doe het gewoon een keertje. Vaar eens een keertje mee met die botter. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, want volgens mij alle inwoners uit de gemeente Elburg hebben dat wel eens één keer in hun leven gedaan. Nou, even kijken, het is ook altijd een gratis zomerconcert, zie ik, door het Veluws Mannenensemble in de Grote Kerk, behalve op 19 augustus. Maar dan hebben we dus wel eerst nog 5 en 12 augustus, waarop je het dus wel kunt zien en horen. Nou, voor kinderen is er ook altijd veel te doen. Hè? Je hebt de kleedjesmarkt en daar is ook altijd gretig gebruik van gemaakt en nog steeds. Dus de vestingdagen, hoe zou ben je er nog niet geweest? Ga er gewoon een keertje kijken, ook al heb je dat al zo vaak gezien. Het is altijd weer anders. En je hebt een inloopstadswandeling en die is uitgebreid naar een dag extra. Dat vind ik erg leuk. Nou, ik zeg al wel vaker, hè, ook al ben je inwoner van bijvoorbeeld de vesting, ga toch eens een keertje mee. Want je hoort de verhalen weer van een hele andere kant en je bekijkt je eigen stad ook van een andere zijde. En dat is mooi. Dan ben je net toerist in eigen stad. Dat is ontzettend leuk om eens mee te maken. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Ik ga het ook een keer doen, zeker. Maar ik weet het van familie, die woont in Zutphen, die heeft dat dan ook een keer gedaan. En die zei, nou, heel veel zaken die daar verteld werden, die wist ik dus absoluut niet. En ik ben heel wat wijzer geworden van deze superleuke tocht. Nou, je moet je hiervoor wel aanmelden. Dat kan zowel digitaal als bij de balie van de VVV in Elburg. En de donderdag is daarbij gekomen als je graag eens een keertje mee wil lopen aan deze inloopstadswandeling. Volgens mij is die ook op zaterdag. Gewoon eens een keertje bellen met de VVV en dan informatie opvragen over dus inloopstadswandelingen. De prijs is trouwens €6 per persoon. En ik zal eens even kijken waar je kunt reserveren als je het nu al weet dat je een keertje mee gaat lopen. Tenminste, als het programma mij gezind is. Ja, dat is die. Ja, dan moet je toch echt naar de museumelburg.nl en daar staat een link dat je dus kunt reserveren en tevens ook gelijk betalen. En dan mag je dus meelopen. En dat is echt superleuk om een keer te doen. Een aanrader. Dus even kijken. Hebben we nog wat anders? Ik tik deze even op. Nee, joh, laten we dat allemaal straks maar eens bij de hand pakken. Eerst terug naar muziek. Guus Meeuwis. En het kan hier zo mooi zijn. Nou, absoluut.

Zijn. Nou, daar weten wij alles van, of niet, dat het hier mooi kan zijn. Ja, Guus Meeuwis, het begon toen als een studentenbandje, hè? Guus Meeuwis en Vergant. En wie had dat geloofd, dat hij nu anno 2026 nog steeds meedoet met geweldige nummers. Nou, ik in ieder geval niet, maar ik ben er wel blij om. Nou, misschien moet je wel voor oppas spelen voor je kleinkinderen. Is ook helemaal niks mis mee, hartstikke gezellig. Ja, de ouders moeten natuurlijk nog werken tot aan vakantieperiode. En dan doe jij ook even je handen uit de mouwen steken. Hè? Van laat ze maar hier komen. Nou, dan wil je toch af en toe leuke activiteiten met ze gaan doen. Hè? Dat je niet de hele dag thuis zit. En dat kan, want kinderen van 6 tot en met 13 jaar, die kunnen deze zomer in de voetsporen treden van kunstenaar Oane of One de Vries. Zijn bijzondere kunstwerken zijn gemaakt van allerlei gebruikte materialen, afkomstig uit onder meer verbouwingen, kringloopwinkels en sloopprojecten. Tijdens een creatieve activiteit in Museum Elburg kunnen dan kinderen zelf aan de slag met herbruikbare materialen. Dit onder begeleiding maken ze op de knutselzolder hun eigen kunstwerk. De activiteit vindt plaats op, zet hem vast in je agenda, 22 augustus van 10:30 tot 12:30. De deelname is €6 en aanmelden kan op, daar gaan we weer, de website van Museum Elburg. Superleuk om je kinderen of de kleinkinderen hierheen te brengen en lekker creatief bezig te zijn. Eens even kijken wat we dan nog verder hebben. Nou, misschien heb je wel een hond, want dan is het opletten. Want nu de zomer in volle gang is, waarschuwen dierenartsen hondenbezitters voor grasaren. En dat zijn ook wel kruipers genoemd. Deze scherpe zaden van wilde grassoorten kunnen zich gemakkelijk in de vacht van een hond vastzetten en vervolgens steeds dieper het lichaam binnendringen. Grasaren zijn voorzien van kleine weerhaakjes, waardoor ze maar één kant op kunnen blijven bewegen. Vooral tussen de tenen, maar ook in de oren, neus, oog en huid kunnen ze voor problemen zorgen. Dierenarts Issy van Hamond uit Gelderland ziet in deze periode duidelijk meer honden met klachten door grasaren. Een grashaar die niet op tijd wordt ontdekt, kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en zich soms centimeters diep door het weefsel verplaatsen. In ernstige gevallen moet een hond onder narcose worden gebracht om de aar op de sporen en te verwijderen. Nou, hondeneigenaren krijgen daarom het advies om hun hond na iedere wandeling goed te controleren. Let daarbij vooral op de oren, oksels, liezen en de ruimte tussen de tenen. Ook is het verstandig om hoog gras en ongemaaide bermen zoveel mogelijk te vermijden. Veranderd gedrag kan eveneens een aanwijzing zijn. Veelvuldig met kopschudden, voortdurend niezen na het snuffelen in gras of opvallend veel likken aan één poot, dat kunnen al symptomen zijn van een grasaar. Nou, wees daar dus alert op. En het gaat hier met name over honden. Maar datzelfde kan natuurlijk voor katten gelden, lijkt mij. Want ook die, tenminste als ze buiten mogen, die zwermen heerlijk overal heen. En zullen ongetwijfeld ook het gras niet mijden. Dus het advies is hierin ook af en toe even checken. En zeker bijvoorbeeld op de teken, want ook die is er nog steeds. Zij het wat minder nu het zo warm is, want die beestjes hebben nou eenmaal vocht nodig. Maar zowel bij honden en katten is het goed om ze dus regelmatig even na te kijken. Bij geen dierenarts, maar die tip die krijg je van mij gelukkig helemaal gratis. En dat is maar goed ook, want de kosten lopen altijd al aardig op. 50 plus...

gezellig nummer van Jan Smit en de 3J's. Ja, lekker uit Volendam. En die man is verliefd. Een superleuke combinatie. En ja, vooral de 3J's vind ik een fantastische band. En die Dullert, die kan perfect zingen. Eigenlijk alles wat je horen wil. Elk genre, dat pakt hij wel aan. Ik ben nog eens even aan het loeren op onze eigen website uiteraard. Nou, laten we de programmering van vandaag er eens bij gaan nemen. Vanmorgen heb je natuurlijk al kunnen luisteren naar Dries Smit in de ochtendspits. He, 5 dagen horizontaal geprogrammeerd, zoals dat zo mooi heet. Nou, nu luister je dus tot 11 uur naar Magazine 50+. Zometeen dus glorieklanken met Reinie. Middag matinee, 2 uurtjes lang met Ben Ransdorp. En vanaf een Friese camping, volgens mij Studio Elburg met Aad Withaar. Nou, daar hebben we nog even gezellige slagerparade, non-stop Duitse muziek. Zeer geliefd bij velen van jullie. En daarna is het tijd voor Willem Vlieger met Tijdloos en dat 3 uur lang. Hit Smit is ook weer te horen met Dries Smit. Hij heeft de druk vandaag en Henk Bonen, altijd supergezellig. En die gaan gewoon tot de laatste uurtjes door. Kortom, zeker de moeite waard om hem gewoon lekker op Lou FM te laten staan. Dit is Cadans en Dagen dat ik je vergeet.

Ik zet de cadans even op een lager pitje, want ik ga afscheid van je nemen. Maar niet voordat ik je heb gewaarschuwd dat op 9 september een 24-uurs staking plaats gaat vinden in het OV. Op 9 september dus 24 uur geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Je bent in ieder geval alvast gewaarschuwd, mocht je afhankelijk zijn hiervan. Ik bedank je voor het luisteren. Zometeen dus glorieklanken. Heel veel plezier daarmee. Wens je ook alvast een heel goed weekend. Dag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op ons programma Glorieklanken. Het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, die zingt het lied Jerusalem, Shel Sahav, voor de bewoners van Mariposa.

De hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans, onder leiding van Pieter Stolk, die zingt Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt. En het is voor de bewoners van het hart van Thornspiek.

Nader mijn God bij u. Dit wordt gezongen door Pro Musico onder leiding van Jean-Marie ten Velden en het is voor de bewoners van de Steenrots.

Het hervormd zangkoor Jubilate onder leiding van Jan Zwanepol, die zingt Blijf bij mij, Heer, voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Ruwe stormen mogen woeden. Dit wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Sursum Corda onder leiding van Klaas-Jan Mulder en het is voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof.

We Shall Overcome. Dit wordt gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder en het is voor de bewoners van Serelo.

Neem mijn leven. Dit wordt gezongen door het christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Meindert Kramer en het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

Vreugde, vreugde, loutere vreugde. Gezongen door gezamenlijke koren onder leiding van Willem Hendrik Zwart voor de leden van de ouderencommissie Hoge Enk Doornspijk.

Heer God, u loven wij. Dit wordt gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate onder leiding van Sander van Marion en het is voor de vrijwilligers van Dorcas.

Het christelijk gemengd koor De Zeeklank uit Vollenhoven, onder leiding van Johan Bredewoud, die zingt voor de vrijwilligers van de voedselbank Ach, blijf met uw genade.

Abba Vader, U Alleen. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol en het is voor de bewoners van Sereloo.

We zijn weer aan het eind gekomen van ons programma Glorieklanken. De techniek was in handen van Jeannette. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie aan het Goor. Ons team wenst u een goede week toe. Het laatste lied, Jezus die mijn ziel bemint, wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Loof den Heer uit Vaassen onder leiding van Heimen van 't Ende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijshoord 7 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. 5 minuten op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. Op de N50 Emmeloord Zwolle bij Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.

Luisteraars, bijzonder goedemiddag. 24 graden in Elburg buiten. Dit is dan weer de start van de middag, matinee. Helaas voor de mensen die ooit wachten op de conference. Helaas is het me nog niet gelukt. Want er zijn al zoveel dingen die ik heb gedraaid. Maar ik blijf natuurlijk volhouden tot ik weer wat moois vind. Goed, we beginnen met Neil Diamond. We gaan naar 1968.

was nog bijna vergeten de botterschijf af te kondigen. Dat is dus Belinda Kennaar met Het is mijn leven. Maar we gaan terug in het verleden, want er is weer wat anders. We gaan naar 1965 met een oud nummer van Buddy Holly. Maar de Blue Diamonds, de gebroeders Wolf, ja, die hebben het ook vertolkt. Maar dat is ook best leuk, want dat was wel een stukje later.

De bloeiduimen staat 1965. Goed, we gaan naar het eerste bericht. En het bericht is wel uit Elburg. Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen deze zomer in de voetsporen treden van kunstenaar Oane de Vries. Zijn bijzondere kunstwerken zijn gemaakt van allerlei gebruikte materialen, afkomstig uit onder meer verbouwingen, kringloopwinkels en sloopprojecten. Tijdens een creatieve activiteit in Museum Elburg kunnen de kinderen zelf aan de slag met herbruikbare materialen. Onder begeleiding van maken ze op knutselzolder hun eigen kunstwerk. De activiteiten vinden plaats op 22 augustus van 10:30 tot 12:30. Deelname kost €6. Een aanmelden kan via Museum Elburg. Ongetwijfeld zul je dat ook wel vinden op internet. Museum Elburg. We gaan naar Nederlandstalig. Misschien niet zo'n hele bekende. Het is van Boudewijn de Groot. Het is 1980. En hij heeft het even over de kindertijd.

0: Weer een van de mooie nummers van Fikkelie Janderus uit 1982. En nu maar hopen dat er geen paradijs vernietigd wordt. Want door al die oorlogen in de wereld, het zou dat niet zo handig zijn om dat allemaal te vernietigen. Ik neem maar een voorbeeld. Dat zie je natuurlijk ook allemaal op internet. Malediven, nou dat is ook weer zoiets prachtigs met het eiland. Eilanden, nou heel mooi. Oké, we gaan naar een volgende bericht. En het bericht sluit wel een beetje aan uit de plaat van Boudewijn de Groot, Kindertijd. Want het gaat hier even over de kinderen. Want na de succesvolle editie van 2 jaar geleden is er op vele verzoek weer tijd voor een nieuwe cursus. Wil je meer weten over de veiligheid van baby's en kinderen en leren hoe je snel en verantwoord handelt in een noodsituatie? Dat is deze baby- en kind EHBO-cursus. Een waardevolle aanvulling. Goed om te weten. Veel zorgverzekeraars vergoeden dit. Een deel ervan. En cursuskosten. Informeer hiervoor bij de eigen zorgverzekeraar. Na afloop is er volop gelegenheid om gezellig na te praten tijdens een borrel. Datum 20 november. Het is natuurlijk wel even, het duurt nog wel eventjes. Tijd 12 tot 17 uur. Locatie Stadscafé de Tapperij. Smedestraat 7 in Elburg. Aanmelden kan via WhatsApp 0525 683877. Want wacht niet te lang, want vol is vol.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

Wat een duo, hè? Charles Aznavour en Dean Martin met zijn nummer Everybody Loves Somebody Sometimes. Weer zo'n mooie duo, Julio Iglesias uit Spanje en Paul Anka natuurlijk uit Noord-Amerika.

0: It was our way.
1: Wel een heel andere uitvoering, hè, met het nummer van Frank Sinatra, My Way, Julio Iglesias en Paul Anka. Weer een bericht aan dit geval uit Heerde en Epe, want iedere woensdagmiddag in augustus kunnen bezoekers bij de schaapskooi tussen Heerde en Epe zien hoe de herder met zijn schaapskudde en honden terugkeert van de heide. Rond 15:30 komt de kudde aan bij de schaapskooi en worden de schapen door de herder en de honden naar de schapenweiden geleid. Na aankomst vertelt de herder meer over het leven van de schapen, het werk op de heide en de belangrijke rol van herders en kuddebeschermingshonden. Bezoekers kunnen vragen stellen over de kudde, lammetjes en honden. Het terugkommoment is geschikt voor het hele gezin en vooral voor de kinderen. Voor de veiligheid wordt gevraagd achter de hekken te blijven en minimaal 25 meter afstand te houden van de kudde en de beschermingshonden. Honden van bezoekers zijn tijdens het terugkommoment niet toegestaan. De herder kan soms iets later arriveren, afhankelijk van de graasroute. Parkeren bij de schaapskooi is wel mogelijk. Het gebied rond de schaapskooi en de renderklippen blijft vrij toegankelijk. Bezoekers worden gevraagd de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.
2: Loe FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: We waren in 1964 met een Zweedse gitaargroep, de Spotniks, met Love Sick Blues. Nog even een bericht voor we aan de special beginnen, een blokje van drie, want het gaat over Weesup. Want wie houdt van struinen, ontdekken en duurzaam winkelen, kan de komende weken zijn hart ophalen bij Snuffelschop Shop Weesup. Deze bekende lokale kringloopwinkel is begonnen met het grote zomeropruiming. Deze en volgende week gaan alle artikelen voor de helft van de prijs over de toonbank. Snuffelshop Weesup heeft een ruim aanbod van prachtige, unieke artikelen die het verdienen om hergebruikt te worden. Want we zijn in verband met onze leeftijd aan het afbouwen, aldus Reina van Snuffelshop Weesup. De winkel is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur. Goed toegankelijk en ruime parkeerplaats. Zuiderzeestraat 412 tussen Weesup en Oldebroek. Er kunnen geen spullen meer worden gebracht. Nou, tot zover dan.
1: Lou FM middagmatinee. Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: Ja, we zijn beginnen aan de T-set. We gaan naar 1970, 68 en nog een keer naar 1970. Dus een blokje van drie.

De naam. En 31 juli 1910. Voor het eerst wordt er weer een boef gepakt. Dankzij de radio. Een kapitein van een lijnschip dat op weg is naar New York zei naar Scotland Yard dat hij vermoedt een moordenaar aan boord te hebben. De verdachte is dokter Harvey Crippen. Hij wordt aangehouden, aangeklaagd, berecht en uiteindelijk ter dood veroordeeld. En dan hebben we 31 juli 1913. De Tweede Balkanoorlog breekt uit als Bulgarije Servië aanvalt. 31 juli 1914, voor Nederland wel belangrijk, want Nederland kondigt een algemene mobilisatie af. Dat gebeurt 3 dagen nadat Oostenrijk de oorlog heeft verklaard aan Servië. Ons land benadrukt dat het neutraal wil blijven. En nog even wat anders, ik scroll even naar beneden, want er staat op 31 juli 1971 de Apollo 15 landt op de maan. Kort na de landing stappen David Scott en James Irwin in een wagentje en maken een ritje van 2 uur. Miljoenen kijkers zien hoe het tweetal vanaf het voertuig de rand van een krater bestuderen. Het is voor het eerst dat het bemand wagentje op de maan rijdt. En als laatste, de 31 juli 1990... De Joegoslavische Republiek Bosnië-Herzegovina roept de onafhankelijkheid uit. Nou, tot zover dan. We gaan naar Volendam.

0: Tot zover dan het eerste uur. We gaan straks weer verder natuurlijk naar het nieuwste uur openen, de bottenschijf. Dan gaan we naar 1964 en wie dat is, ja, dat verklap ik nog niet.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 9 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A6 Lelystad-Emmeloord 2 kilometer file bij de Ketelbrug. Door een ongeluk is de rijbaan dicht. En verkeer moet via de vluchtstrook langs op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 10 minuten vertraging in 8 kilometer file tussen Afrit Hoenderloo en Knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Het vorige nummer was dus het eerste nummer na 1 uur was Millie Small, My Bally Lollipop 64. En dit was de Franse talige plaat van Shake Touche Je T'aime uit 1976. Bij 1976 gaan we weer naar vandaag. We gaan naar, die mededeling is voor 2 augustus, maar we gaan dan even naar Doornspijk. Want op zondag 2 augustus vindt in de gereformeerde kerk in Doornspijk een open deurdienst plaats. De zangdienst begint om 19 uur en staat in het teken van samenzang, koorzang en bezinning. Aan deze dienst wordt een medewerking verleend door het Veluws Mannen Ensemble onder leiding van Wilbert Magree. Daarnaast begeleidt Wilbert Magree de samenzang op het orgel. Hans Scherphoff uit Elburg verzorgt de overdenking. Het programma bestaat uit een afwisselend geheel van koorzang, samenzang en een korte meditatie. Iedereen is van harte welkom om op deze avond bij te wonen. Goed, van nabij te wonen gaan we luisteren naar 2 nummers van Rob de Nijs. We gaan naar 2011 en 2008.

0: Tot zover dan twee nummers van Rob de Nijs, oftewel een beetje meer in de achterdeur. En volgens mij is de laatste de achterdeur, La Bicyclette, een vertaling uit het Frans, de achterdeur. Goed, we gaan even naar de sociale media, want als je foto's op internet plaatst, en vooral op Facebook, dan kunnen er allerlei rare dingen gebeuren. Nou, hier een kort verhaal over een vrouw uit Elburg. Vrijwel alle herkenbare foto's van haar kinderen zijn verdwenen van Facebook en andere sociale media. Ook familie en vrienden vroeg de Elburgse Marijke om foto's te verwijderen. En niet omdat er iets gebeurt, er iets is gebeurd, maar omdat ze niet meer kan overzien waar de beelden uiteindelijk terechtkomen. Eerst verwijderde Marijke de foto's van haar eigen accounts. Daarna vroeg ze de familie en bekenden hetzelfde te doen als zij nog herkenbare foto's van haar kinderen online hadden staan. Foto's waarop kinderen alleen van achteren te zien zijn mogen blijven. Hun gezichten wil ze voorlopig niet meer op sociale media. Wat ik heb gedeeld, weet ik niet wat ermee gebeurd is. Dat zal ik nooit weten. Je weet niet waar het terechtkomt. En, voor zover Marijke weet, zijn foto's van haar kinderen nooit misbruikt of bewerkt. Ze kreeg geen waarschuwing en vond zelf ook geen verdachte beelden. Haar keuze is daarom puur uit voorzorg. En ze waren altijd voorzichtig, want foto's van kinderen zijn natuurlijk heel leuk. Maar je kunt ze op veel manieren misbruik gemaakt worden. Nou, het risico is klein, want bestaande kinderfoto's kunnen tegenwoordig met AI worden aangepast. Is volgens deskundigen een reëel risico. Nou, dit verhaal is nog veel langer. Wil je dat echt lezen? Dan is het bij de website van de Loe Media. Marijke haalt kinderfoto's offline en je weet niet waar ze terechtkomen. Dat is de kop van het verhaal wat eronder staat. Dus mocht je iets meer weten in detail, dan kun je dus dat daar vinden.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: En we hebben het vandaag over Buck Owens, tweemaal.

We waren samen met Buck Owens in het jaar 1963. Trouwens, het eerste nummer, Act Naturally, dat is een nummer van de Beatles. Goed, we gaan naar een Oldebroek, want het gaat over iets bijzonders, over vlaggen. In de gemeente Oldebroek zijn de afgelopen periode zeker 7 regenboogvlaggen weggehaald bij particuliere woningen. In minstens 3 gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Bij inwoner Jan Zoonbelt werd de vlag inmiddels voor de 2e keer gestolen. Dit keer is het een zonder twijfel een doelgerichte actie geweest. Hij of zij heeft gereedschap meegenomen, schrijft zijn zus op Facebook. En dan de vlaggendiefstal volgt op het besluit van een nieuwe college om de regenboogvlaggen niet langer bij het gemeentehuis te hijsen. Verschillende inwoners besloten daarop zelf de vlag bij hun woning op te hangen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi van Oldebroek vooruit roept gedeputeerden om aangifte te doen, ook bij beperkte schade. Volgens hem geven aangifte een beter beeld van de omvang van het probleem. De regenboogvlag staat volgens Mooi voor een samenleving waar iedereen welkom is. De familie Zoonbelt roept op sociale media op om elkaar in gesprek te gaan in plaats van eigendommen weg te nemen. Klop aan en geef in alle redelijkheid het gesprek aan met ons. Wees welkom. Nou, tot zover dan. Een gesprek verheldert altijd, zou ik bijna zeggen. We gaan naar een instrumentaal nummertje weer. We gaan naar Ricky King. Hij is uit Duitsland. Het is 2008 en het is Moonlight Melody.

Straks na twee uur natuurlijk weer Studio Elburg. In dit geval niet uit Elburg, maar uit Friesland. Maar goed, alles kan tegenwoordig technisch gezien. Dus Studio Elburg na tweeën uit Friesland. Goed, we gaan naar een bericht voor hondenbezitters. Want er is nogal wel iets bijzonders daar. De hondenbezitters goed op moeten letten. Nu de zomer in volle gang is, waarschuwen dierenartsen hondenbezitters voor grasaren, ook wel kruipers genoemd. Deze scherpe zaden van wilde grassoorten kunnen zich gemakkelijk in de vacht van een hond vastzetten en vervolgens steeds dieper het lichaam binnendringen. Grasaren zijn voorzien van kleine weerhaakjes, waardoor ze maar één kant op kunnen bewegen, vooral tussen de tenen, maar ook in de oren, neus, oog en huid kunnen ze voor problemen zorgen. Dierenarts Issy van Harmond uit Gelderland ziet in deze periode duidelijk meer honden met klachten door grasaren. Een grasaar die niet op tijd wordt ontdekt kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en zich soms centimeters diep door het weefsel verplaatsen. In ernstige gevallen moet de hond onder narcose worden gebracht om de aar op te sporen en te verwijderen. Hondeneigenaren krijgen daarom het advies om hun hond na iedere behandeling goed te controleren. Let erbij vooral op de oren, oksels, liesen en de ruimte tussen de tenen. Ook is het verstandig om hoog gras en ongemaaide bermen zoveel mogelijk te vermijden. Nou, dit verhaal is natuurlijk veel langer. Dan kunt u allemaal terecht weer bij de website van de VRMG met de kop dierenartsen waarschuwen voor grasaren. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in details, dan vind je daar het hele verhaal. Goed, we gaan weer naar wat hele oudere muziek. We gaan naar 1963.

1963. We gaan nog even een stukje terug. 5 jaar terug nog meer. Poor Little Fool. Het is Ricky Nelson, 1958.

Goed, 1958. We hebben het weer over een aantal insecten, want het is natuurlijk wel heel veel geworden tegenwoordig met het warme weer. Daar een klein verhaaltje van, nou ja, klein. De temperaturen lopen deze zomer hoog op, net als een aantal insectenkolonies. Mieren, wespen, motten, hommels en vliegen ontwikkelen zich sneller in de warmte en wandelen of vliegen dan ook graag even het huis in. De telefoon van Jonker, ongediertebestrijding in Nunspeet, rinkelt onafgebroken. We kunnen het nog net aan, lacht bestrijder Patrick Kramer. De meldingen zijn elke zomer in grote getalen, maar dit jaar is het echt vrij extreem, volgens Patrick. Vooral het aantal mensen dat belt over wespen is explosief hoog. Hij schet in dat iedere dag zo'n 300 belletjes binnenkomen, vanuit het hele werkgebied dat meerdere provincies beslaat. Van rijen mieren in het keukenkastje tot hommelnestjes in de spouwmuur. Alle insecten doen het goed met deze temperaturen. Dat geeft wat hinder en mensen schrikken dan toch weer van. Dat de kriebeldiertjes goed gedijen in de hitte ligt volgens Patrick simpelweg aan de biologie van de insecten. Mits er voldoende voedselaanbod is, en dat is er, zegt hij. De laatste jaren hebben we goede zomers gehad, dus dan komen steeds meer nesten volledig tot ontwikkeling. Dit kan een domino-effect hebben in gang zetten voor de komende jaren. Ik verwacht het aankomende jaar nog meer overlast, tenzij er een zware winter komt of lange periodes met regen. Vooral wespen overleven dit niet. Oké, tot zover dan dit. We gaan weer naar een Nederlandstalige. Nou, denk ik, als je dit nummer hoort, dat het niet zo erg zal zijn aan het Veluwemeer. Want hoor je het ruisen der golven? Het is dan ook 1979.

We waren even gebleven in de jaren 60, 1962, 63 is dit nummer uitgekomen of gereleased of LP gekomen of CD. Maar goed, we gaan naar het laatste bericht. We hebben een bericht over die staking op 9 september, de landelijke staking, want op woensdag 9 september met het openbaar vervoer wil reizen moet rekening houden met flinke hinder. Vakbond FNV organiseert die dag een landelijke staking uit onvrede over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op sociale zekerheid. De werkonderbrekingen duren een volledige dag. De vakbond verwacht dat de trein, bus en tramverkeer in het hele Nederland grotendeels stil komt te liggen. Ook het goederenvervoer kan gevolgen hebben ondervinden van de actie. Dit heeft ook impact op de reizigers in de gemeente Elburg, Nijkerk, Barneveld, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Forensen, scholieren en andere OV-gebruikers doen er verstandig aan om tijdig alternatieve vervoersmogelijkheden te regelen, waar mogelijk thuis te werken. Nou, tot zover dit. Zo'n beetje dat laatste bericht. Kunnen we nog wat muziek draaien? We gaan naar 1965.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. De A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijsoord 9 kilometer file, een kwartier vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoop het Grijsoord en Knoop het Valburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Welkom bij de vrijdagaflevering van Studio Elburg. Het is ruim 11 minuten over de klok van 2 uur. Ja, ik ga Ben bedanken. Maar ja, ik weet niet of Ben zijn programma heeft gemaakt. Want ja, ik zit op dit moment in Friesland in Bakhuizen. Bakhuizen, zoals ze hier zeggen. Omdat wij hier de komende week en deze week ook op de katten van onze dochter, schoonzoon en kleinzoon passen. Ja, je kan beter thuis zorgen dat je een goede oppas hebt dan andere ellende die je vanmorgen, las ik dat nog, of zag ik het nog in het programma Hart van Nederland, de vroege editie. Ja, kan best op je eigen beestjes passen. We begonnen met Nice and Slow van Jesse Green, want het is vandaag precies 50 jaar geleden, dat deze plaat op de bovenste plaats van de top 40 terechtkwam. En daar moet ik even spieken, 2 weken bleef staan. En daarvoor hoorde je natuurlijk de bottenschijf. En die was van Belinda Kinnaert. En ja, straks hoor je hem nog één keer. En misschien morgenochtend nog een keer. En dan is deze bottenschijf voor week 31 ook weer verleden tijd.

Je hoorde de Knack met My Sharona en daarvoor hoorde je Rose Garden van Lynn Anderson. En dat nummer draaide met een speciale reden, want het is vandaag precies 11 jaar geleden dat Lynn Anderson, de Amerikaanse zangeres, overleed. Zij was natuurlijk vooral bekend van dit nummer Rose Garden. En in Nederland komt die plaat in 1971

Moet nog even Bert-Jan Dokter bedanken. Ja, Bert-Jan heb ik gisteravond nog aan de telefoon gehad. Ja, ik zit hier in Friesland, mijn apparatuur aangesloten. En toch kon ik het niet voor elkaar krijgen. Mijn schermen zagen er heel anders uit. Ja, normaal gesproken heb ik twee schermen. Een groot scherm waar ik mijn playlist op kan draaien en dat soort dingen. En een klein scherm waar ik mijn nieuws en weer vandaan kan halen. Alleen, het moet allemaal op één klein schermpje en dan ziet het er allemaal anders uit. Ik kon het niet voor elkaar krijgen, maar Bert-Jan, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor jouw hulp.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er ruim 50 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn zat 4 kilometer ervan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Kost je 10 minuten extra. De A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord. Dus vanuit het zuiden richting Arnhem heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We pakken het weerbericht er even bij. Vooral in het noorden en het oosten kunnen enkele buien of onweersbuien voorkomen. In het midden en zuiden van het land is het op de meeste plaatsen droog. En vanuit het westen komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden worden 20 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 10 en de 16 graden. Morgen is het zonnig met enkele stapelwolken en het wordt 22 tot 26 graden.

Nog even een tip voor een leuke activiteit in de regio. De dames van het brokante winkeltje Feest der Herkenning en Museum Elburg organiseren morgen 1 augustus een brokantenmarkt in de kloostertuin van Museum Elburg. Er is altijd veel belangstelling voor deze markt en er zijn dan ook altijd veel bezoekers. In het museumcafé kun je terecht voor een lekkerste zelfgebakken taart en er is muziek en een overvloed aan brokante items. Morgen dus van 10 tot 5 de entree bedraagt €2 per bezoeker.

Deze aflevering van Studio Elburg en ook die van volgende week, die komen uit Bakhuizen in Friesland. Daar passen we op de beesten, de katten van onze dochter, schoonzoon en kleinzoon. Ja, en daar ga je natuurlijk ook een beetje als vakantieganger gedragen. Nou, dat hebben we ook gedaan, want afgelopen dinsdag was de intocht van de scootjes in Lemmer. Het is Lemsterwikke, de Lemsterweek met kermis, braderie, toestanden allemaal. En vanaf 7 uur zouden de scootjes Lemmer binnenkomen varen. Wij een mooi strategisch plekje langs het water uitgezocht waar die scootjes binnen zouden komen. En wij wachten, 7 uur. 7:15, 7:30, 7:15. Ja, je bent in Elburg gewend met de bottendagen. Dan komen er in één keer, als ze zeggen 7 uur de intocht van de botters, dan komen er dus vanaf 7 uur zo'n 50 botters binnen. Nou, mooiste jachten gezien, grote tonnen, misschien wel miljoenen jachten, met mensen die heel trots tussen al die bezoekers langs de kant voeren en met een trotse blik om zich heen keken van hoe moet je eens kijken hoe mooi mijn boot is en dat soort dingen. Nou, uiteindelijk zijn we om 8:45 zijn we naar huis gegaan en toen hadden we al 4 van de 14 botters gezien. Ja, vanaf 7 uur is natuurlijk een heel ruim begrip, maar als je hier in Elburg komt en je bent om 7:30 aan de haven of aan de havenkade, nou, dan zijn de botters allang al binnen. Dus voor de volgende keer weten we dat we niet te vroeg te moeten gaan zitten. We gaan afsluiten met een mooie van, ik zou zeggen Sylvan Poons en Oetse Verschoor, de Zuiderzeeballade. Maar ik heb me eigenlijk een veel leukere misschien wel in gedachten. Of kan ik die nu niet meer laden? De Zuiderzeeballade van het Zeemanskoor Kop van het Ende. Zullen we eens kijken of we die erin kunnen schuiven? Nee, dat gaat niet lukken. Dat doen we een andere keer. In ieder geval Sylvan Poons en Oetse Verschoor en de Zuider.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten extra tussen Heteren en Knoop het Grijshoord. En dat geldt ook vanuit Arnhem naar Os over de A50 bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

It's a Beautiful Day van Michael Bublé uit het jaar 2013. Tweede uur van Studio Elburg vanuit mijn studio, mijn thuisstudio in Bakhuizen in Friesland op dit moment. Ja, de laatste buien zijn hier vertrokken. Ik heb begrepen dat in Elburg wat langer droog is. Ja, we hebben geen onweer gehad, was wel voorspeld. Ik weet niet of het in Elburg gerommeld heeft in ieder geval. Maar in ieder geval, ja, we gaan dus weer de goede kanten. Want morgen en overmorgen is het toch weer aardig weer. En ik begrijp dat het in maandag en dinsdag in Elburg ook weer 30 graden gaat worden. Nou, ik mag maandagmorgen om 9 uur al achter de microfoon zitten. Het is hier altijd in het noorden wat koeler dan in wat meer naar het zuiden. Als je helemaal naar het zuiden gaat natuurlijk, dan heb je natuurlijk nog warmere temperaturen. We gaan verder met leuke muziek van de B-52's.

Heb je wel eens van grasaren gehoord? Nee. Nou, ik lees een artikeltje van Jeanette van Els van de Local Media Groep. Die ook een artikel heeft dat doorgeplaatst op onze eigen website loomedia.nl. Nu de zomer in volle gang is, waarschuwen dierenartsen hondenbezitters voor grasaren. Ook wel kruipers genoemd. Deze scherpe zaden van wilde grassoorten kunnen zich gemakkelijk in de vacht van een hond vastzetten en vervolgens steeds dieper het lichaam binnendringen. Grasaren zijn voorzien van kleine weerhakjes, haakjes, waardoor ze maar één kant op kunnen bewegen. Vooral tussen tenen, maar ook in de oren, neus, ogen en huid kunnen ze voor problemen zorgen. Een grasaar die niet op tijd wordt ontdekt, kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en zich soms centimeters diep door het weefsel verplaatsen. En in ernstige gevallen moet de hond onder narcose worden gebracht om de aar te verwijderen. Hondeneigenaren krijgen dan het advies om hun hond na iedere wandeling goed te controleren. Let erbij vooral op de oren, oksels, liezen en de ruimtes tussen de tenen. Ook is het verstandig om hooggras en ongemaaide bermen zoveel mogelijk te vermijden. Hey, hoor ik.

Ja, je hoorde Ferrari met Monza en Arne Jansen met Zeg Eens Meisje. We gaan verder met een mooi nummer van de Blues Brothers. Gimme Some Loving.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

David Garrick en Mr. Appleby. Mrs. Appleby heette ze trouwens. Het nummer kwam uit het jaar 1966. Ja, de mensen die zijn aan het pakken, want die gaan ook misschien wel morgen of overmorgen met vakantie. Ja, in ieder geval zorg ervoor dat je een reisverzekering afsluit. En niet zozeer voor die bagagedekking, want dat beetje bagage wat je bij hebt, daar kom je wel overheen. Maar mocht je nou bijvoorbeeld in het buitenland komen en je krijgt een ongeluk en je moet met het vliegtuig terug naar Nederland worden gebracht, ja, dan gaat het in de duizenden, tienduizenden euro's kan het zelfs gaan lopen. Ja, ik heb het zelf één keer meegemaakt, niet eens op wintersport, maar wel in Oostenrijk gevallen en met de auto heen en met het vliegtuig terug. En gelukkig betaalde de reisverzekering niet alleen de rekening, maar ze organiseerden ook het terugvlucht helemaal naar Nederland. Dus kijk eventjes bij jouw verzekeringstussenpersoon of bij jouw bank. Even inloggen via de app en dan kan je zo een reisverzekering afsluiten. Niet vergeten!

Komende zondag gaat weer gespeeld worden om de Johan Cruijffschaal. Ja, dan gaat het hele voetbalgebeuren weer beginnen. En toch nog een staartje voor het WK, want de meerderheid voor WK-plannen van FIFA onwaarschijnlijk. Ook de Aziatische Bond is fel tegen. De Aziatische Voetbalfederatie AFC heeft zich aangesloten bij het verzet tegen commerciële plannen van de FIFA. De AFC zegt in de verklaring dat het solidair is met de Europese Voetbalbond UEFA en de CONCACAF, de Noord-Amerikaanse, Centraal-Amerikaanse en Caribische Bond. Hierdoor lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het plan op een meerderheid kan rekenen als het in stemming wordt gebracht. De leden van de federaties hebben samen 136 van de 211 stemmen. Ja, het moet toch niet gekker worden, hè? De Infantino, die had wel een mooi plantje verdacht. Binnenkort is zijn rol bij de FIFA uitgespeeld. Had hij wel even de leider willen worden van die nieuwe organisatie. Voor een salaris van 64 miljoen euro of dollar per jaar. Dat gaat waarschijnlijk gelukkig niet door.

Wil je nog even wijzen op een artikel op de website van de Huis aan Huis Elburg? Boer Jan van Norel protesteerde tegen de stikstofplannen. Boeren zijn een makkelijk doelwit, staat er boven het verhaal. Ja, een mooi verhaal van Jan, die ook voorstander is van protesteren, maar dan zonder ellende. En hij baalt er ook als een stekker van dat er toch mensen zijn, waarschijnlijk van buitenaf, die toch een vuurtje nog hebben gestookt. Het verhaal van Jan van Orel, ook natuurlijk adverteerd bij de Loe, hè? Lees je op de website van Huis aan Huis Elburg.

Met Jimmy Cliff en Libo M. Met Oen Kuna Matata. Ja, alweer het einde van deze aflevering van Studio Elburg vanuit het Friesland. Wat gaan we doen? We gaan zometeen een uurtje Duitsstalige muziek draaien in het programma De Schlagerparade. Non-stop Duits. Dan van 5 tot 8. Tijdloos met Willem Vlieger. En van 8 tot middernacht Dries Smit en de Hitsmit. Nog heel veel plezier met het luisteren naar de programma's bij De Loe. Ik hoop maandagmorgen om 9 uur weer achter de microfoon te zitten. Ik wens je een hele fijne dag en een heel fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield er geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 10 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. Een mestwagen lekt daar. Daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaam minder druk op de wegen, maar op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle moet je nog wel veel geduld hebben. Tussen Harderwijk en Epe staat namelijk 11 kilometer file door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

Ja, onder het motto Alles Begin is Moeilijk heet ik u welkom bij Tijdloos. Dat is in begonnen met de luisterschrijf van deze week, ben af van het jaar 1976. De George Baker selectie met Wild Bird.

Ja, wat gaan we vandaag doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag 31 juli. En alle andere muziek die voorbij komt, is gewoon wat je gewend bent. Lekker tijdloos. Maar naar de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met Today's Teardrops.

Johnny Cash met de Kneeling Drunken Spree. Ja, de veel is open. En dan, ja. Maar ja, ik vind het van Johnny Cash een hele mooie plaat. Al hoor je me heel weinig op de radio. Maar ja, vrij up. In ieder geval nog wel bij tijdloos. Gaan we verder met de plaat van The Everly Brothers. Let It Be Me.

Ja, de Trashman met Surfing Birds. En ik zult u denken van, het komt me wel bekend voor, maar ik weet niet meer waar ik dat eerder gehoord heb. Nou, het was volgens mij de allereerste bandparodie van André van Duin in een AVRO-programma Nieuwe Oosten, dat het toen de tijd heette. Ja, volgens mij was ik nog heel niet geboren toen die tijd. Maar daar, in die bandparodie, komt een deel van deze plaats naar voren. André van Duin met Surfing Bird. Ga verder met Bobby Rydell. Good time, baby.

Ja, Elvis Presley met Farther Along, afkomstig van het album How Great the World van Elvis in 1967 uitbracht. En er staan van die machtige mooie platen op. Ja, man, is serieus. Ik weet de aller... toen had ik een LP gekocht bij de grote sleutel, had ik toen nog in het hadden. En ja, gospelmuziek, ik heb het gedraaid en ik vond er niks aan. Nee, ik heb gewoon... ja, ik heb die LP bewaard en... ja, ik had er eigenlijk nog mee gedraaid, vond er niks aan. Was voor mij veel te rustig. Tot ik een keer een concert gezien heb van... zo'n groot concert van Lee Towers. En daar werd een American Trilogy werd daar gezongen. En dat was van Elvis Presley. En dat vond ik zo mooi. En toen ben ik weer die LP gaan beluisteren. En CD's kopen. Ik zei, oh, wat is dat toch verschrikkelijk mooi. En tot nu tot aan de dag van vandaag. Ik geniet van de gospelmuziek. Maar ik geniet zeker van de gospelmuziek van Elvis Presley. Ja, Farther Along. Op 31 juli 1945 wordt Kerry Lewis geboren. Hij is de oudste van 6 kinderen van de Amerikaanse acteur-comiek Jerry Lewis en diens echtgenote Patty Palmer. Ze zijn op 3 oktober 1944 met elkaar getrouwd. Kerry Lewis komen wij in de jaren 60 tegen als de zangendrummer van Kerry Lewis en de Playboys. Deze groep staat vanaf 20 februari 1955 twee weken op de eerste plaats in de Billboard Top 100 met This Diamond Ring. Jerry Lewis en Patty Palmer gaan in oktober 1982 uit elkaar. Hebben ze toch nog 37 jaar volgehouden. Dus wat daar gaat, netjes. Ja, This Diamond Ring, Kerry Lewis en de Playboys.

0: Good Day Sunshine, van natuurlijk van de Beatles. Ja, ik was even aan YouTube gaan kijken en ja, er staat hier over Ajax in. En dat wil ik even aandachtig lezen, maar die plaat was weer sneller afgelopen als ik in de gaten had. We gaan verder met Kerry Puckett in de Union Cab, Jungle.
1: Ja!

Ja, de Golden Earrings met If You Leave Me. En we gaan naar een... Nee. Ja, dat kan wel. Dan moet ik, ik had weer de Lobo voor me staan. Ik had de Nederlandse Lobo voor me staan. Maar de Engelse Lobo, die is vandaag jarig. En die wordt vandaag 83 jaar. Zanger uit Amerika. Oftewel, hij van zijn geboortenaam is Roland Kent Lavoie. Een beetje Franse achternaam. En ja, dit is een van zijn hits. Ja, maar niet in Nederland. In Nederland is het nooit geen hit geworden, terwijl het zo'n mooie plaat is. I love you to want me.

Jim Reeves met Distant Drums. De Amerikaanse countryzanger Jim Reeves kwam op 31 juli 1964 bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Nashville in Tennessee om het leven. De zanger zit zelf achter de stuurknuppel van een eenmotorig toestel van het type Beechcraft. Dikke mist ontneemt hem het zicht. Bij dit ongeluk komt ook zijn manager Dean Manuel om het leven. Ze zijn op weg van Arkansas naar Nashville. Jim Reeves moest slechts 40 jaar worden. Ja, ik weet dat we bij toen nog de countryprogramma mede presenteren. En ja, toen hebben ze toen op 31 juli hebben we 3 uur lang muziek van Jim Reeves gedraaid. En ja, dat was voor mij Hodrik Mater die ook nog nooit gehoord had. Want ja, Thea die had iets meer countrymuziek als ik had. Maar het was wel voor mij genieten. En hoorde ik ook deze. I love you because...

Ja, ik had heel niet in de gaten dat ik de Maxi-single opgezet had van de Lobo's Gospel Show. Maar ja, die duurde bijna 9 minuten. En ja, hè. Maar het is wel lekker, gewoon lekkere gospelmuziek. En de laatste plaat, ja, dat is ook... ik dacht, nou, komen we het uur ook wel even gewoon afsluiten met lekkere gospelmuziek. Ja, wel de betere gospelmuziek. Van Elvis Presley, Without Him. Ik zou zeggen, na de klok van 6 uur, dan gaan we natuurlijk beginnen met... Cats Forever, keuzeplaat van vandaag. En ja, nee, het is geen kostplaat. Dat is niet wat zeker is. We gaan draaien met Elvis, Without Him.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En we begonnen echt mooi, ja. The Cats met Scarlet Ribbons. Een single die de Cats uitbrachten in het jaar 1969. Het was niet geschreven door de leden van de Cats zelf. Nee, het was... wat was het ook alweer, Willem, van? Evelyn Danzig en Jack Siegel. Ja, ik zeg maar helemaal niks. Maar in ieder geval, die waren verantwoordelijk voor... de plaat Scarlet Ribbons, en dat was ook al toen een tijd eerder uitgebracht door Harry Belafonte. En ook The Browns, ja. Ook zo'n beetje jaren 50. Ja, maar de Cats bracht het uit in 1969. En het werd geen nummer 1. Nee, het werd nummer 2. Want een andere band uit Engeland, of het eiland Man, ja. Die zaten ze dwars. De Bee Gees met Don't Forget to Remember. Die bleef op nummer 1 staan. En die kon de Cats niet van de eerste plaats verwijderen. Nee, maar ja, maakt niet uit. Toch wel een mooie plaat. Scarlet Ribbons van de Cats. Al is nummer 2 geworden. Maar die B-kant vind ik persoonlijk nog mooier. Ja, dat meen ik serieus. Was geschreven toen tijd door de drummer van de Cats, Theo Klauwer en John Meuring. En... ik vind dit zo'n mooie plaat van de Cats. Today. De B-kant van Scarlet Ribbons.

Ja, de grootste hit voor de Hermits, Hermits in Nederland, No Mail Today, uit het jaar 1969 in Gal Green. Hermits, Hermits, hij is bassist bij, bassist bij Hermits, Hermits. Hij mag vandaag zijn 79e verjaardag vieren. We gaan naar 1947, want het Delamar Theater aan de Manningstraat 404 in Amsterdam wordt op 31 juli 1947 geopend met het toneelstuk Maya van Simon de Gantillon door het gezelschap Comedia. Het theater is genoemd naar Nap de Lamar. Hij is de vader van Fien de Lamar. Kort na de Tweede Wereldoorlog dient haar man, de architect Piet Krossau, bij de gemeente Amsterdam een plan in om een leegstaande ruimte aan de Manningstraat te verbouwen tot een intiem theater voor zijn vrouw. Naast toneelopvoeringen treedt Fien de Lamar in dit theater op in bekende gezelschap zoals het cabaret Korruis, het cabaret van Willy van Hemert. En Fien de Lamar is geen ideale directrice. Haar beleid leidde in 1950 tot een faillissement. In 1952 waagde de directie van Criterion, Paul Keizer en Piet Meerberg een poging alsnog iets van het theater te maken. Samen met Wim Zonneveld scharrelden zij 4 ton bij elkaar voor de verbouwing van, van het de Lamar Theater. Sindsdien heet het theater, tot ergernis van Fien de Lamar, het nieuwe de Lamar Theater. Met de musical Het meisje met de grote voeten van Wim Zonneveld wordt de locatie op 23 december 1952 heropend. Het meisje met de grote voeten, ja, wat een naam. Freek de Jonge is op 31 december 2005 de laatste die in het nieuwe De Lamar Theater optreedt. Met geld van de Ende Foundation wordt het theater en de aangrenzende bioscoop Bellevue Cinema Ron Calypso verbouwd tot een nieuw theatercomplex met 600 à 850 stoelen. Ja, en daar werd toen ook de musical over het leven van André Hazes gehouden. Zij gelooft in mij. Nee, Wim, deze moet je... Waarom? Oh, ik had deze er al eerder ingezet. Ja, André Hazes, zij gelooft in mij.

I Can't Help It. Ja, wie is dat? Ja, dat is Henk Michel. En wie is Henk Michel? Ja, dat is de, die stond dit jaar op 26 juli 1976 nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Jungle Rock. En dit was een van zijn andere platen wat eigenlijk nooit geen hit werd. Maar ik kwam tegen en dacht, hey, laten we deze ook eens draaien van Henk Michel. I Can't Help It. Wat gaan we doen, Wim? We gaan naar 1956, want vanaf 31 juli 1956 worden er geen rock'n'roll platen meer geplaatst in de jukeboxen van Asbury Park in New Jersey. Dit is een zware domper voor de 7-jarige Bruce Springsteen die in Asbury Park woont. Ja, hey, wat heet? Hij zingt er zelf over. The 4th of July, Asbury Park.

friend. Afkomstig van haar zeer mooie LP Tapestry. Dit was Carole King met You've Got a Friend. En ja, Carole King, ja, die had een vriend aan in... Nou ja, nee, ze wist het misschien ja, nadat hij de single uitgebracht. Want op 31 juli 1959 neemt Niels Daka in New York het liedje Oh Carole op. Hij heeft dit nummer opgedragen aan Carole King, op wie hij behoorlijk verliefd is. Oh Carole wordt op 12 oktober 1959 bij RCA Victor Records uitgebracht. Op de B-kant staat One Way Ticket. Zou het zijn One Way Ticket? Ik weet het niet. Oh Carole van Niels Daka bereikt de 9e plaats in de Billboard Top 100. Carole King reageert met een eigen liedje. Oh Neil, deze single, die wordt geen hit. Niels Daka wel.

Avalon van Roxy Music, van de gelijknamige album Avalon, wat Roxy Music in 1982 uitbracht. En op 31 juli 1982 stond deze plaat maar liefst 6 weken nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. En Jim Dale presenteerde op 31 juli 1965 een zomersaflevering van Thank Your Lucky Stars. Ja, de Rolling Stones komen er met I Can Get No Satisfaction. Maar ook Brian Poole in de Tremolos. Maar ook The Fourth Most met I Think You.

Ja, ik zit even te kijken. Want ik had een heel andere plaat van de FOMO's in gedachten. Maar ik had Sam & Dave opgezet met I Thank You. Ik dacht, was dit toch een... Die plaat had ik nooit uitgezocht. Maar ik had gewoon de verkeerde gedraaid. Maakt niet uit, die van de FOMO's. Die komt nog wel langs, want het is een hele mooie plaat van de FOMO's. Pink Floyd treedt op 31 juli 1968 op in Fantasia. Of van Fantasio aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Dan zal het morgen ook druk zijn. Het is de tweede keer dat deze Engelse groep in Fantasio staat. Pink Floyd heeft ook op 29 maart 1968 tijdens de openingsavond van Fantasio gespeeld. En sindsdien is niks meer gehoord van Fantasio. Want ik heb er nog nooit van gehoord. Maar toen hebben ze zeker deze song gezongen. Zeker. See Emily Play, Pink Floyd.

afkomstig van het album Back to Black. Dit was Amy Winehouse van haar album, ja, Back to Black uit 2011. En het was nummer 1 op 31 juli 2011 in Engeland. En we gaan naar de Rolling Stones, want de Rolling Stones besluiten op 31 juli 1970 hun platencontract met Decca Records niet te verlengen. De groep begint hun eigen platenmaatschappij, Rolling Stones Records. Hun album Sticky Fingers is op 23 april 1971 de eerste plaat die op Rolling Stones Records wordt uitgebracht. En dit stond erop, Brown Sugar, tot na de klok van 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: De OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En we begonnen zo mooi. Rock of Ages van het koor van Bill en Gloria Gaynor. Maar dan in overal van Vestal Goodman. En ik heb die plaat vanmiddag thuis al beluisterd. En ik dacht, nou ja, het is 7 uur. Laat die plaat nog eens een keer draaien. En ik had gisteren even in Utrecht geweest. En even daar op hoog gehad rijden. En we rondgesnuffeld en wat kleding gekocht. En weet ik veel wat. En ik kwam ik was op de weg en ik had even op Marktplaats gekeken. En gospelmuziek van Bill en Gloria Gaynor. En toen kwam ik in één keer een cd die was te koop. En daar stond Rock of Ages op. En nou ja, binnen 5 minuten had ik geld overgemaakt. En volgende week heb ik die cd in huis. En dan daar kan ik hem lekker gewoon ook in de auto draaien. Ik vind het een verschrikkelijk mooi plaat. Ik kan er niks aan doen. En vooral de stem van Vestal Goodman. De queen of gospelmuziek van de vorige eeuw. Ik vind het heerlijke muziek. Dat meen ik serieus. Of tenminste, ik vind het een heerlijke stem om naar te luisteren. En dat is bij de volgende artiest is dat helemaal waar. Want op 31 juli 1969 treedt Elvis Presley om 22:00 s'avonds voor het eerst op in de International Hotel in Las Vegas. Meer dan 8 jaar heeft de Amerikaanse zanger niet op de planken gestaan. Elvis Presley heeft een contract getekend waarbij hij zich vastlegt om tot 28 augustus 1969 iedere avond 2 optredens te geven in Las Vegas. Deze eerste serie concerten brengt Elvis Presley $1 miljoen op. Dankzij dit succes staat hij begin 1970 nogmaals in het International Hotel. Zijn gasten tijdens de openingsavond zijn onder andere Petula Clark, Wayne Newton, Anne Margaret, Shirley Bassey, Pat Boone, Paul Anka, Dick Clark, George Hamilton en het echtpaar Burt Bacharach en ook Angie Dickinson, je weet wel, Pepper. En dit is er live opgenomen, maar toen... Het was in 1971, in augustus 1971. I just can't help believing.

Come On Over van de Bee Gees van de LP Here At Last Live uit het jaar 1977. Deze LP stond op 31 juli 1977 nummer 1 in Nieuw-Zeeland. En ik liep in Nunspeet, in Utrecht. En ik kreeg in één keer telefoon. En ik bel even terug. En het was iemand van de Radio 5 die belde mij op. Hij zegt, ik ben een aanstaande dinsdag ben ik jarig. En dan mag ik 64 jaar worden. En dan belden ze van Radio 5 op van, ik kan gebeld worden dinsdag. En dan gaan ze, je weet wel, gaan ze feliciteren. Dan gaan ze even een half uur met je praten, laat ik zo stellen. Nou ja, ik zeg, nou, je ziet me wat je doet. Ik zeg, ik ben dus altijd om half acht en acht uur. En ik ben in ieder geval wel wakker, dus je kunt me altijd bellen. En even over muziek gesproken, wat voor muziek ik mooi vond. En ik zei, ik heb zelf een platenprogramma. En bij mij is het hoofdzakelijk jaren 60 is de hoofdact, maar dan is het een beetje jaren 50, jaren 70. Ik zeg maar, dan is dan de Cats, de Bee Gees, de Rolling Stones, de Bee Gees, de Beatles, laat ik zo stellen. En als zoveel mooie platen bij die eruit gebracht zijn. En wat eigenlijk nooit een hit is geworden. Ik zeg, er zijn zoveel mooie van de Beatles en van de Bee Gees. En toen vroeg hij van, hij zegt maar, als we jou een uitzending halen, wat voor plaat kunnen we dan draaien? Ik zeg, als we dan toch over de onbekende plaat hebben, ik zeg dan Remembering van de Bee Gees, als je die zou willen draaien. Hij zegt, dan gaan we die plaat uitzoeken. Hij zegt, als we je bellen, dan wordt die dinsdagmorgen tussen half acht en acht uur gedraaid. Dus ik ga, ik blijf gewoon lekker wakker, maar dinsdagmorgen dus op Radio 5, ja. Misschien dat Willem te komt, ik weet het niet. We zullen wel zien. Maar in ieder geval, als ze gebeld worden, Remembering van de Bee Gees. Lekker. Wat gaan we doen, Willem? We gaan er nog één draaien van de Bee Gees. Kan mij schelen. To Love Somebody.

Ja, ik moest nou draaien. De Foremost met Hello Little Girl. Riders on the Storm van de Doors komen op 31 juli 1971 binnen op nummer 22 in de Nederlandse top 40. Een week eerder is deze single alarmschijf bij Radio Veronica. Riders on the Storm is de grootste hit van de Doors in Nederland. Riders on the Storm en Chingeling zijn tracks van de LP Woman. Van LA Woman. Dit album is in april 1971 uitgebracht. LA Woman is de laatste LP van de Doors waarop hun zanger Jim Morrison te horen is. Hij overlijdt op 3 juli 1971 in Parijs na het nemen van een overdosis. Jim Morrison, ja, bekende leeftijd. 27 jaar, Riders on the Storm.

Albanvliet met Meisje van 13 in het Koerhuis van Scheveningen wordt op 31 juli 1970 de theatershow van Paul van Vliet opgenomen. Deze opname verschijnen later dit jaar op het album Een avond aan zee met Paul van Vliet. De LP bereikt de vierde plaats in de Nederlandse albumlijst. Dat het album zo'n succes is, komt vooral door de conferentie van Bram van de Communie en het liedje Een meisje van 13. Ja. Borikito van Perret komt op 31 juli 1971 binnen op de nummer 17 in de Nederlandse top 40. Borikito, Spaans voor ezel, staat vanaf 14 augustus 1971 zeven weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Laten we eens luisteren. Ja, ik vond het toen ik jong was, een hele mooie plaat. Maar naderhand kreeg ik toch wel... Nou ja.

Money Money van Tommy James en de Chandelles. En ja, op 31 juli 1968. Nummer 1 in Groot-Brittannië. En we gaan naar 2005. Les Braid, de bassist van de Swinging Blue Jeans, overlijdt op 31 juli 2005. Na een lange strijd tegen kanker. In 1958 is hij in Liverpool in Engeland de oprichter van de jazzband The Blue Jeans. Begin jaren 60 wordt hun naam veranderd in de Swinging Blue Jeans. Ze hebben hits met onder meer Hippy Hippy Shake, Good Golly Miss Molly en You're No Good. En Les Braid mocht 67 jaar worden. You're No Good, The Swinging Blue Jeans.

Ja, op 31 juli 1954 stond dit maar liefst 8 weken nummer 1 in Australië. The Happy Wanderer van Frank Weir. En ja, het origineel, die echt in diezelfde tijd een hele grote hit werd in Engeland. Dat was de Oberkirchen Children Choir. En dat werd een hele grote hit in Engeland. En dat kind heeft daar meegedaan aan een of andere wedstrijd. En ja, het is uitgezonden op tv. En toen werd het een... daar wouden die mensen graag die plaat horen. En toen werd het uit single uitgebracht. En het werd een nummer 5 over het jaar 1954 in Engeland. De Oberkirchen Children Choir met The Happy Wanderer. En ja, ze hebben dus... In Australië hadden ze ook radio, dus hebben ze die plaat gewoon gecoverd. Makkelijk zat. Maar ja, we gaan naartoe. We gaan naar Ray Charles, want Ray Charles wordt op 31 juli 2005 opnieuw geëerd in Los Angeles. De Amerikaanse president George W. Bush ondertekende een document waarin bepaald wordt dat het postkantoor dichtbij de opnamestudio van de soul-legende officieel naar hem wordt vernoemd. Sinds maart 2005 is de Ray Charles Studio in Los Angeles als een beschermd stadsmonument of monument. Ray Charles heeft deze studio 40 jaar lang geleden laten bouwen. Sindsdien heeft hij hier zijn platen opgenomen. En het postkantoor heeft dus zijn naam gekregen, de Ray Charles Post Office. Ray Charles, I can't stop loving you.

0: 1971 is in Forest Hill in New York, wordt een van hun beveiligingsmensen, Josh Barrington, vermoord door Kerry Flaherty. Die is net uit de gevangenis vrijgelaten. Kerry Flaherty heeft de enige tijd vastgezeten, omdat hij iemand met een mes heeft bewerkt. Ik heb gekeken of hij nog een straf heeft, of hij de doodstraf heeft gekregen, of wat. Nee, dat kon ik niet vinden. Dus in ieder geval, wel aan het einde gekomen van een beveiligingsmensen van de WHO. George Barrington.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
0: Ja, ik pak nou weer richting het harde. Onderweg lekker genieten van de Hitsmith, van de Dries Smit. En thuis zeker draait het wel even anders. Ik kan maar even luisteren naar de Hitsmith van Dries Smit. Als u denkt van ik wil een platen vragen, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijgt u Dries of Henk aan de telefoon. En dan kunt u de plaat aanvragen die u graag wilt horen. Het liefst Nederlandstalig. Of een mooie polka, dus die zullen we gek op. Maar ja, dat bepaalt u zelf natuurlijk. Wat tijdloos betreft, ik ben er morgen gewoon weer. En dan gaan we beginnen we om 5:00. En dan, ja, dan gaan we lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum 1 augustus. En na de klok van 7:00 gaan we beginnen met de top 40 van 1 augustus 1976. Ik wens je nog een hele fijne avond. En wat mij betreft, tot morgen. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Zo is dat, zing lekker mee. Zo, het is weer vrijdagavond.
1: Dans de zomer door en doe met ons mee. Beleef de zomer op je radio.
0: Zo, inmiddels 6 minuten over de klok van 8 uur. Je luistert mee naar de hits midden op Blue FM op de vrijdagavond. Altijd vaste prikkel op de vrijdagavond. En vanavond dus ook. We zijn weer bij je tot de late uurtjes met dit programma. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in het begin van de jouw weekend. Ja. Nou, Willem, hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer hartstikke tijdloos. En Willem, je hebt het net gehoord, hè? Die is internationaal bekend. Hij komt zelfs op Radio 5. Dus we gaan hem bellen. Daar kom je niet meer zo in, hè. Dat zijn alleen de speciale mensen die ze bellen. En Willem is er ook bij, dus hij is ook speciaal. Nou, Willem is onderweg naar huis toe. En hij gaat genieten van een lekkere, rustige avond. En hij gaat luisteren naar de Hitsmith. Nou, gezellig, Willem. Zo, wat hebben we binnengekregen qua nieuwe muziek? Even kijken. En Marco Scheidmaker met een hartstikke nieuwe plaat. En wat hebben we nog meer? Nou, gaan we die even draaien. En dan gaan we even kijken wat we nog meer binnengekregen hebben. Zullen we dat doen? Dat gaan we doen. Ja. Luister lekker mee dus. Hier is de nieuwe Marco Scheidmaker.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmith? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

ja, het is een party. There's a party. Een plaat van DJ Bobo. Ik had net over de nieuwe platen. Vincent heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ook Wesley Bronckhorst. Ook Christian Hulzebos. Ken je die nog? En ook Danny en Robert van Hemert. Nou, we gaan even een nieuwe plaat draaien van Vincent. Dus deze plaat.

ballada en wat ze allemaal zingen, ik weet het niet hoor. Ik kan het zo gauw niet, verstaan. Nee. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Wesley Bronkhorst. Dat is deze plaat. De nieuwe Wesley Bronkhorst, ook hier op de radio bij Nieuwe FM bij de Hitsmith. Luister lekker mee.

vorige week eigenlijk ook al getrouwd in deze plaats. En kreeg goede reacties op. Wat een leukere zomerplaats. Ja, zo. Nou, die hebben we dit keer dus weer gedraaid. Even. Ja. En ook een nieuwe plaat binnengekomen van Christian Hulsebos. Laat ons drinken is de laatste getiteld. Is deze plaat. Die gaan we even draaien. De nieuwe van Christian Hulsebos.

De Venger Boys met Boom Boom Boom. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Donnie en Robert van Hemmert. En die gaan we even draaien. Dus de nieuwe van Donnie en Robert.

zoals de plaat ook getiteld, Big in Japan. Half of veel wat hoorde hier de radio bij Lou FM. Wel bij de hits midden op Lou FM op de vrijdagavond. Inmiddels alweer 9 minuten over de klok van 9:30. 9:30 lijkt me beter toch, Dries? Ja, 9:30. Ja, inderdaad. We gaan een nieuwe plaat draaien van Ronnie de Keizer Karelplein. Dat is deze.

vandaag ook wel een hele zomerse plaat deze van de Boswachters, Wind in mijn haren. Dit voor mij iets minder geworden trouwens, want vanmiddag ben je de kapper geweest, dus iets minder wind in de haren hier. Ja, we hebben nog een nieuwe plaat binnengekregen van Hermano, Kom by Lando is deze plaat. Die gaan we weer draaien. Je luistert mee naar de Hitsmith op Blue FM. De vrijdagavond. Een vaste prikkel tot vrijdagavond. En vanavond ook hoor. Ja. Want tot de late uurtjes. Lekkere hits op de radio. Hier is Hermano.

En Cadans wordt ook vaak gedraaid hier bij de Hitsmith. En dit keer ook Cadans met Intimiteit. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Giel Riddeman. Elke kroeg, elk plein is de plaat getiteld. Gaan we even draaien.

0: Zo, we gaan weer richting het nieuws van 9 uur. We hebben nog 1 minuut te gaan. Dus straks na de tijd zijn van 9 uur.
1: Ja, dan zijn we weer.

0: Natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten tot de klok van 12 uur.
0: Zo is het.
1: En dan gaat even een dubbel opdoen vanavond natuurlijk. Of volgende week zijn we er niet.
0: Nee, volgende week dan ben ik zelf ook verhinderd. Dat ik een barbecue veranderen.
1: Ja, je hebt al een feestje. Ja, het is niet te geloven. Echt, het is niet te geloven gewoon. Nee. Maar goed, even 2 weken. Ja, dat waarschijnlijk. Ben jij er dan ook?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Zover heb ik nog helemaal niet gekeken.
1: Nee, daar gaan we even over hebben straks.
0: Gaan we straks even kijken. Ja.
1: En anders over 3 weken, weet je het dan wel?
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Nee, gaan we nog even bekijken.
0: Dat weet ik dan ook niet. Nee,
1: oké.
0: Dan gaan we straks even bekijken.
1: Oké, wat nog druk in de studio vanavond?
0: Ja, daar komen heel wat.
1: Martijn komt nog, als hij de hele reis heeft overleefd.
0: De studiogasten hier.
1: Ja, en de barman, Lammert.
0: Die komt ook.
1: Ja, heeft hij wel gezegd, hè, voor tegen jou. Dus. Ja. En wij zijn er al natuurlijk.
0: Nou, zo is dat. Dus dat wordt gezellig hier. Hè?
1: Ja, Jan is er ook.
0: Jan is er ook.
1: Ja, wat doet Jan vanavond? Geen idee eigenlijk.
0: Nee, weet ik niet.
1: Nee, dat moet je over gehad.
0: Hij luistert lekker mee.
1: Ja, Jan luistert mee.
0: Ja. En ik heb vakantie, dus ik ben in
1: vakantiestemming. Ja, dat dacht ik wel weer. Nee, ik wil nog
0: even schakeling maken. Tot zo.
1: Straks.
0: Tot zo.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
4: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
3: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgeleid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
5: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
6: the World Cup? No, I never spoke to
7: him. Mr. President.
3: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

glas, ben ik verdwaald op mijn kompas. Je bent de allermooiste bloem tussen het gras en de allerliefste vrouw. Daarom hou ik zo van je.

0: Vader Abraham. Vader Abraham met Carrie Tefsen. Met Dicht bij elkaar, zoals de plaat getiteld. Zo, we gaan fluiten de tweede uur in. Goedenavond, je luistert mee naar de Hitsmid. Op de vrijdagavond. Inmiddels alweer 5 minuten over de klok van 9 uur. Ja, ik heb vakantie in.
1: Ja, dat weten we. Dat weten we.
0: Ik wil even weten. Ik heb vakantie.
1: Ja, dat is leuk. ik kan zo weinig met die informatie doen eigenlijk.
0: Hoe dan?
1: Nou, ik moet nog een week werken. Ja, wat heb ik dan als jij vakantie hebt? Daar koop ik helemaal niks voor natuurlijk.
0: Ik vind het wel fijn.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat zeg je volgende week ook. Maar ja, maak je geen zorgen. Dat komt wel goed.
0: Ja, zeker.
1: Even een paar weken genieten. Ja. Het is alleen zo kort altijd. Je kijkt er zo lang naar uit en dan is ook zo weer voorbij.
0: Dat is het, hè?
1: Ja, veel te kort.
0: Hij geeft wel mooi weer aan aankomende week dus.
1: Oké,
0: hij geeft de krap weer aan.
1: Ja. Oké, als die week erop maar helemaal goed is, dan vind ik het helemaal best.
0: Dat weet ik niet. Zo ver kan ik nog niet kijken.
1: Oké, ik ook nog niet. Maar dan zou het wel fijn wezen. En die week erop ook natuurlijk.
0: Ja.
1: In ieder geval tussen 8 en 24 augustus, of 23 augustus, als dat wel mooi weer is, dan vind ik het helemaal super.
0: Ja. In ieder geval, we hebben ook regen nodig eigenlijk, hè?
1: Dus even kijken welke dat is.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Geen idee, ik ga even opzoeken. Ja. Ja, nou, laat het dan gewoon s'nachts regenen tussen 2 en 6.
0: Ik kan die ook nog wezen, want ik had die koptelefoon.
1: Die zal
0: wezen.
1: Hij zit hier gewoon helemaal gesloten.
0: Ja.
1: En bij jou ook, zo te zien.
0: Daarom.
1: Ja, dus dan zou het daar niet meer aan kunnen liggen. Hey, ik weet niet waar die ander is, die spelbreker.
0: Ja, nou, die hangt daar zo.
1: Die hangt daar ergens. Gaan we even kijken als we even dicht kunnen doen. Als we even een polshoogte nemen.
0: Ja.
1: Dan neur jij even een beetje aan. Dan ga ik even kijken met de koptelefoon.
0: Ja, we gaan even een zomerse plaat draaien van John Lammers. Je luistert lekker mee naar de Hitsmid. Je kunt het plaat aanvragen, dat weet je. 0639-414131. Dan gaan we je plaat erbij zoeken. Dus 0639-414131.

0: jou.
1: In plaats van een nieuw format, geef me 10 minuten van je tijd. Ik kreeg nog een berichtje van Arno. Ik wil graag een plaatje horen van de zomerzon. Of in ieder geval van een zon. Nou, Henk is al druk bezig in zijn telefoon om wat op te zoeken, denk ik. Hij is een foto aan het maken. Maar er zijn heel veel platen gemaakt van de zon eigenlijk. Hè? Dus, ja, welke moet je dan
2: zomer
1: draaien?
2: En zee.
1: Is ook leuk.
2: En Mien.
1: Ja, is ook leuk.
2: Ja, ik zing als de zon schijnt, de Teddy Boys.
1: Ja, dat kan ook.
2: Na regen komt zonneschijn.
1: Is ook mooi.
2: Kom even een postje doorgaan zo. Ja.
1: Van Happy heeft ook nog een mooie gemaakt van de zomerzon. Dus, nou, die gaan we
2: de
1: ook
2: zomerzon, ja, dat is ook een leuke. Ja, ja, zeker.
1: Dat is ook mooi.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet wat Arno wil horen. Hij heeft trouwens al goed voor elkaar. Hij heeft een kachel aan staan. Heb je dat gezien? Dat heeft een heel filmpje gestuurd.
2: Ja, ja, ja. Ik zie gewoon wat andere dingen voorbij komen net.
1: Ja, ja.
2: Nou, gaan we niet uitzenden allemaal, want... Nee. Ja. Oh, god.
1: Ja.
2: Karin in bikini. Wild. Oh, ja. Nee, dat net niet.
1: Een vuurtje erbij. Dus.
2: En ik denk dat ze ook aan een vosbiertje zitten vanavond.
1: Ik denk het dat ze wel.
2: Ja, want de vertegenwoordiger van Vosbier is gewoon live aanwezig aan het schap. Nou, Arno, we zitten nog steeds te wachten hier in de polderstudio op dat Vosbier. Hè? Want ja, we zitten nu een beetje aan een glaasje water, want het bier is gewoon al bier.
1: We hebben een ruimte gemaakt. Zo.
2: Ja, ruimte speciaal in de koelkast. Maar ja, daar komt Arno niet natuurlijk. Hè?
1: Oké, we gaan even een plaat draaien van de zon. Doen we even eerst met de Makkers. En dan gaan we nog andere platen erbij zoeken van de zon natuurlijk. Maar eerst deze plaat van de Makkers. De zomerzon. Speciaal voor Arno. Is het lekker te luisteren. Een lekker gezellige avond. Een vuurtje erbij. Wat wil je nog meer, Arno, hè? Nou, lekker joh. Ja, komt-ie. De zomerzon.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

0: Maar van diesel, zou deze diesel ook zo duur zijn?
1: Toen nog niet. In de tijd dat die bladen hebben gemaakt in de 70 jaar, toen niet. Voor mij eind jaren 70 zo'n beetje, of niet?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: eind jaren 70 volgens mij. Ja, 78 schat ik even op.
0: Ja, dat schat ik ongeveer.
1: Ja, zo'n beetje wel. Ja. Maar wij hebben natuurlijk wel redelijke kennis ervan, zeg maar. Zo, goedenavond. Het is even opgehelderd. Arno, als Dries het emotie van de... Van de zon die krijgt, is het de Sunstreams.
0: Oh, oké. Okay. Dus, nou ja,
1: dat het was de stille hint.
0: Okay,
1: ik had even niet begrepen waar het helemaal even over ging. Maar ik kreeg even een blikje van dat ik heel even dat duidelijk wil maken.
0: Oké.
1: Ik wil zeggen, vraag Arno nog geen plaat van de Sunstreams aan. Maar dat was dus de hint.
0: Waarom die zon?
1: Ja, maar ik had hem ook niet gezien. Die zon, hij is iets te ver van de scherm af. Ja.
0: Nou, de zontje, dat is wel goed waarneembaar.
1: Ja, zeker. Echt wel. Hij is zelfs zo sterk aanwezig hier in de studio dat de flessen bier gewoon verdampen.
0: Ja, maar zonder dat je drinkt.
1: Dan heb ik nog geen slok genomen, zeg maar.
0: Hey,
1: je hebt een vliegend object bij jou. Ja. Hoppa, weer eentje. Maar ook die lekkere zomerse klanken van de Waikiki's.
0: Ja.
1: Het blijft toch bijzonder mooi dit.
0: Ja, toch, al niet. Het is echt een beetje zomers. Hè? Dus, ja.
1: Hebben de zomer in de bol. Hey, die komen even draaien. André Hazes.
0: Vakantie. Zomer in mijn bol. Ja, dat is ook mooi.
1: Ja.
0: Nou, ik zal niet meer zeggen dat ik vakantie heb, maar...
1: Nee. Heb ik wou net vragen wanneer je vakantie hebt, maar je hebt al vakantie.
0: Ja, heb ik vakantie.
1: Ah, oh, Lammert heeft al 2 weken natuurlijk. Die heeft nog maar een week. Maar wij hebben nog een week en dan hebben wij vakantie. Dat is veel beter.
0: Ja, als je over de midden bent, dan gaat het snel. En Lammert is al een eind over de midden heen.
1: Dus, ja, die wel. Dan gaat het heel snel. Ja,
0: dan gaat het heel snel. Dus.
1: Ah, maar Lammert hoeft niet zo lang meer te werken, denk ik.
0: Ja. Heeft hij altijd vakantie?
1: Ja. Dus wat dat betreft dan, die kijken uit naar de grote vakantie. Ja, gewoon nu even de kleine vakantie.
0: Oké, we gaan even kijken als Arno nog... Het is hartstikke druk.
1: Arno zit aan de Stiegel.
0: Ingestuurd. Zit hij aan de...
1: Stiegel, dat is het Oostenrijkse bier.
0: Oh ja?
1: Ja, daar is een groot fan van.
0: Oké.
1: Okay. Hij is bijna net zo'n groot fan van de Stiegel als van de Sunstreams. Nou, dat mag wat betekenen hoor.
0: Nou, dat bedoel ik, ja.
1: Sowieso, nou, dat is wat.
0: Nou, verder nog geen berichten binnengekomen, dus dan gaan we gewoon verder met lekkere platen, zoals deze van Alt van Horen.
1: Oh, dat is mooi toch? Ja, wat een knaller weer.
0: De Bayerskrant.

0: ja, een bosje rode rozen. Neem jij wel eens bloemen mee voor je vrouw?
1: Ja, maar als je dat doet, dan krijg ik weer te horen, waar heb je die weer gekregen? Ja, dat is een beetje zonde dan natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Ja, nee, inderdaad, is wel eens gebeurd.
0: Ja, toch, ja?
1: Ja,
0: zeker. Had je wel goed te maken toen? Of?
1: Nee.
0: Oh, dat is gewoon spontaan.
1: Zo, hé. Nou, dan gaan we bij jou dus altijd. Ja,
0: nee. Daarom neem ik nooit bloemen mee, want ik heb niks goed te maken.
1: Nee. Nou ja. Het zij zo.
0: Ja, hey, we gaan er even uit voor het nieuws. En ook het weer, tenminste, als er nieuws is.
1: Ik weet waar Martijn blijft, maar volgens mij is hij in de sloot gevallen.
0: Ja, die zou ja,
1: jongen, komen, jongen, die man heeft gewoon geen dorst.
0: Nou, Martijn, oh, die komt altijd later. Hè?
1: Ja, dus, Martijn, up, opschieten. Hierheen.
0: Ja, hij zal zo wel komen, dus ja, vanmiddag kwam hij ook even nog. Ik denk, okay. Wat komt daar aan?
1: Ja, dat was Martijn.
0: Eten. Ja.
1: Ja, dat hadden goed natuurlijk.
0: Ja, een keer gerammel en dan kwam het uit de bus rammelen.
1: Ja. Oh, ik dacht dat de bus op elkaar viel.
0: Nee.
1: Dat viel gelukkig nog een beetje mee natuurlijk.
0: Nee, wij had even een kratje gesponsord.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou, dat hadden goed natuurlijk. Ja. Dan mag die man vaker komen natuurlijk. Ja. Dat is geen probleem, dus Martijn, ja, gewoon doordoen.
0: Dus eigenlijk moeten we een jingle maken van... Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door.
1: Ja, maar ja, dan kunnen we ook zo een potje doorgaan. Goed, gezelligheid kent geen...

0: tijd. Nou, deze vrijdagavond. Nee. En we gaan vanavond even dubbel van genieten.
1: Zeker.
0: Want jij hebt vakantie gekregen.
1: Ja.
0: En volgende week is er geen uitzending. Tenminste, geen...
1: Dan heb ik een
0: gepresenteerde uitzending. Ja, ja, dat weten we onderhand wel. Maar heb ik al zo weinig aan natuurlijk.
1: Ik zal nog een paar foto's sturen. Dat doe jij ook altijd. En dan zal ik...
0: En wanneer? Ik heb geen barbecue. Ik zal niet weten wanneer ik een barbecue heb.
1: Als jij een flesje bier voor je hebt of je bent aan het eten, dan doe je ook altijd in een...
0: Oh, niet altijd. Heel af en toe is dat maar.
1: Hé, we gaan er even uit voor het nieuws en weer.
0: Ja, hey, tot zometeen.
1: Tot zo.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
4: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
3: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
5: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
3: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zegt er enig ja.
1: Oh ja.
0: Zo was dat.
2: En ja. Ja, zo is dat.
0: Ja. Zo, welkom terug bij de derde uur alweer. Hè?
2: Dat is ongekend. Ongekend. Nog steeds is de uitzendkracht niet aanwezig. Ik denk dat hij in de sloot is beland. Dus Martijn, wat ben je aan het doen, jongen?
0: Ah, oh, die komt wel zo, ja.
2: Hij komt eraan, ja. Want hoe later op de avond...
0: Ik kreeg net nog een telefoontje. Kun je al die cruisen draaien met de Engelbewaarder?
2: Ja, dan denk ik, heeft die man dat goed? Maar inderdaad, heeft al die cruisen de Engelbewaarder.
0: Nou, dan gaan we straks even draaien. Ja.
2: Origineel natuurlijk van Mieke.
0: Dat is eigenlijk grote,
2: ja, dat is de originele.
0: En die draaien we ook eigenlijk het liefste eigenlijk.
2: Ja, ja. En we hebben het ook in Duits.
0: Ja,
2: voor een zilverijzen. De Schützen Engel heet die dan.
0: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Oh, ja. Ja, ik hoor hem heel vaak natuurlijk namelijk. Want ik denk dat ik dinsdag ga ook weer horen.
0: Oh.
2: En misschien de Nederlandse uitvoering ook wel. Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, we gaan hem straks even draaien. Dus die Engelbewaarder.
2: Dat is ongekend. Als je dat gaat spelen, die mensen, iedereen kent dat. Iedereen ziet er gewoon lekker mee.
0: Dat is leuk, toch?
2: Ja. Oh, kijk eens even. Martijn heeft de pols. Oh. Geen stress, maar zeg maar één. Hij gebruikt de bierfles als een polsstok.
0: Oké. Okay.
2: Oh, god, jongens. Hij heeft wel een groene knuppel in de hand. Ja, die heb ik wel in de koelkast liggen, Martijn. Maar die liggen thuis. Dat is een Duitse alles zo hoos, hè. Maar we hebben hier lekker de bruine knuppels.
0: Oh, dus hij komt zo
2: aan. Ja, hij komt ongetwijfeld aan.
0: Ik denk dat hij met de Polestar komt.
2: Ja, geen idee hoe dat doet.
0: Dus dan kunnen we hier...
2: En Jan, kijk even door het raam en komt er meteen er al aan.
0: Als hij nou even een lampje aan doet, dan kunnen we hem ook even bijhouden.
2: Ja. Even op de GPS-locatie even volgen. Hier komt meteen aan. De uitzendkracht bij uitstek.
0: Ja. Oké, we gaan even die plaat draaien van Aldi Kroesen. Speciaal voor de... Ja, ik mag nooit de naam noemen, dus... Maar
2: mag jij niet
0: voor
2: noemen?
0: Voor de persoon die belde, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nou, dat is even lekker.
0: Dat is toch, hè? Is deze plaat. De Engelbewaarder van de Aldi Kroesen. De echte Aldi Kroesen.

0: dag van het paradijs, hè? Ja, denk je altijd nog aan haar.
1: Ja, meen je dat?
0: Ja, ja, ja.
1: Jongen, jongen, jongen, het is niet te geloven hier. Hey, we gaan even die plaat draaien van de heikenregel straks.
0: Moeten die microfoons ook allemaal open?
1: Ah, nee, ja, ja, ach, nee. Ja, ja, ja. Er was toch geen hevende naast zo hier?
2: Dat was de favoriete nummer van mijn kapper, was hier die net draaide.
0: Denk je altijd nog aan haar?
1: Ja.
0: Haar.
1: Ja. Oh, geen wonder dat je de pet op hebt. Hé, hey, wanneer moet je weer komen, Martijn? Ah. Oh, ja, nee, dat is... Nou.
0: Wanneer maakt ze het af?
1: Wat is het, koep hopeloos geworden?
2: Ik ga altijd naar Herenkapsalon Tondeuze. Ga ik altijd doen.
1: Oh, die, ja, ja, ja, ja.
0: Daarom heb je nu de pet op.
2: Zo is het.
1: Ja, zo is het, en niet anders.
2: Dat kunnen we wel horen, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Man met de pet, ja. Ja, ja.
2: Maar ik denk een ding, maar mijn kapper die is een beetje overspannen. Die zit de hele dag met de handen in het haar. Joh.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen bij jou. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Echt. Dat is ongekend. Ja, maar ja, daarna hebben we volgende week ook geen uitzending. Dat is ongekend.
2: Hè?
1: Nee, is volgende week geen hits met.
0: Nee, volgende week.
1: Nee, ja, dit is weer eens een feestje. Ja,
0: ik durf erbij niet te zeggen, maar ik heb volgende week een barbecue.
1: Ja, en dan nodig je ons niet uit. Wat een keel is dat.
0: Ik ben bij mijn dochter. Ja, die kan ik niet zeggen van,
2: dan ben je de kliekjes denk ik van een familiedag, Henk.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeg je, want ik heb een familiedag. Die zeggen, ik heb een barbecue. Dan zeg ik, ik heb wat van de familie. En dan weten wij gewoon meteen genoeg. Dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat is gewoon duidelijk. Ja, maar ik heb een barbecue. Ja, daar hebben wij wat aan. Denk ik, nou, doen we eens een keer een leuke barbecue voor ons allemaal. Voor de,
0: nou, dat
1: voor de
0: kunnen we een keer doen. Dat kunnen we nog wel een keer doen natuurlijk. Ja, wanneer dan? Elk jaar natuurlijk. Dus dat kan dit jaar ook weer. Ja.
1: Ja, de vraag is alleen wanneer. Ik denk dat het winterbarbecue wordt. Denk je niet, Martijn?
2: Ja, dat maakt mij niet uit, jongens.
1: Nee, nee, ja. Nee, voor
0: ik
1: had
0: vroeg genoeg.
2: Nee, weer of geen weer?
1: Nee, dat is zo'n tafelbarbecue.
0: We kunnen
1: gewoon binnen zitten. Kan ook.
0: Dat tegenwoordig. Kan ook.
1: Dat is ook wel leuk trouwens, eigenlijk.
2: Leuk.
1: Ah, wel een leuk potje bier erbij. Dan,
2: ik wil die brandweerauto laten komen, Henk.
1: Die brandweerauto, dat kan ik laten komen.
2: Ja,
0: bij Henk op de Dam daar.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, hier is ook wel genoeg ruimte hier trouwens. In het weiland. Ja, we vinden er altijd een oplossing voor.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, nee, het is wel een goed idee, Martijn. Af en toe heb je een helder moment.
0: Ja, wij kunnen
1: vanavond heb je dan zo'n helder moment.
2: Nou ja, wellicht. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Het weiland is nu nog gemaaid, dus hij kan er zo in.
2: Ja, toch? Kan er zo in.
0: Hij kan er zo in.
1: Ja, ja. Ja, maar die beste man heeft even vakantie. Maar na zijn vakantie komt hij wel gaan regelen.
2: Die barbecue man die zit op hete kool, Henk. Dus
1: Nou, wij ook.
0: Ja.
1: Want die fles bier uit de dop eraf doen, zijn ze verdampt.
2: Nou, dat smaakt goed trouwens.
0: Ja, ja, toch, hè?
1: Ja, ook even meer van de sponsor. Bedankt daarvoor.
2: Nou ja, ook
1: ja, nou ja, goed, er was wel weer van anderen bij, maar het is geen betere raad als voorraad.
0: Ik wou nog een jingle laten maken, maar dat hebben ze
1: niet. Deze uitzending is mede gemaakt door Martijn.
0: Ja, maar het is net niet gelukt.
2: Luisterkracht, ja.
1: Maar wil je zorgen dat je de 21ste ook aanwezig bent, Martijn?
2: De wat?
1: De 21ste, ja, om drie weken.
2: Ja, daar moet er gewoon gewerkt worden.
1: Nee, dat wordt niet altijd gewerkt bij jou. Nee, nee. De bol kan niet altijd gespannen wezen.
2: Ja, nou reken maar van wel.
0: Neem me gewoon een ATV'tje.
2: Drie dagen Scheveningen zit dan, jongen. Ja, nee, heb ik de bus trouwens gewoon. Ja, maar mijn eigen bus dan, maar ja.
1: Jongen, wat een drama weer.
2: Ja.
1: Nou, dan moeten wij weer voor jou erbij drinken dus.
0: Wat hoor ik nou? Hebben we een uitzending in Scheveningen
2: dan? Ja, dat kan ook. Wat gaan we doen? Dat is de 21ste dan, jongens.
1: Oh.
0: Ja, dat kan gewoon natuurlijk, hè. Ja. Ja.
2: Nog één keer. Wat is de 21ste dan?
1: Nee, dan gaan we bier drinken.
2: Oh, god, nou ja. Ja. Nee, ja, nee, ja, ik ben aan het... Ja, dus als jullie naar Scheveningen komen...
1: Als er iets geen barbecue heeft, dan... Ja.
2: Kom je naar Scheveningen? Ik ben op tijd klaar, zeg ik.
0: Ja, dat kan.
1: Op tijd klaar. Dat is
2: klaar.
0: Dus
1: je regelt voor ons even de overnachting en zo, dan komt alles goed.
2: Zit in de kost, jongens, dan.
1: Die in de kost.
0: Oké, dat lijkt me helemaal geen gek idee, trouwens, een keer naar Scheveningen. Een live bestelling van Scheveningen.
1: Gooi dat met de trekker dan, er is of niet?
0: Nee, dat duurt te lang. Dat duurt te lang.
1: Hé, we trouwens op de trekker gesproken. Gaan die plaat van de Dutch Boys even draaien?
2: Ja, doe maar even.
1: Op de trekker naar de Costa.
2: Ja.
1: En je weet het.
2: Leuk plaatje.
1: Ja, de volgende keer komen ze hier live in de studio. Dat is beloofd, de derde keer. We hebben twee keer een telefoon gehad en de volgende keer komen ze hier live in de studio.
2: Maar drie
1: ja, ik kan wel kijken, maar dat gaat gebeuren. We gaan hem uitnodigen, echt. Ja, dat wordt een dol feest dan.
0: Ja, ja, die zijn nog wel op leeftijd, hè?
2: Ja, ja.
1: Alleen de frontman, nieuwe frontman, niet. Hendrik niet.
2: Maar die is juist het meest gehavend van allemaal. Dus,
1: waarom dat?
2: Ja, nou, zal ik over zijn medisch dossier op de radio geen privé-uitspraken doen, Henk? Want dat lijkt niet zo netjes, maar...
0: Nee, is ooit, ja, ja, nee, ja. Ja. Ja. Hoe oud zijn ze ongeveer, denk je?
2: Nou, volgens mij zijn de jongens van de Dutch Boys al richting de 70. Maar Henry de Roo is, dacht ik, nog geen 50. Ga ik even zoeken.
0: Oh.
1: Dat is de zoon van, van Maarten
0: Henry de Roo. Die hebben we aan de telefoon gehad.
1: Ja, vorige week.
0: Die klopt wel gezellig.
1: Ja.
2: Henry is heel gezellig, nee, zeker. Maar nou ja, wat ik wel knap vind trouwens, als we het over de Dutch Boys hebben, is dat als je in de schoenen van je vader moet gaan staan, dan moet je wel wat mans zijn.
0: Ja.
2: Ja, nou, en ik dacht ooit van, nou, toen ik dat eerst hoorde van, nou ja, poel, hè? Maar hij doet het geweldig.
0: Hij doet het
1: nou
0: wel.
1: Ja, dat ja, is enig zeker is.
2: Geweldig.
1: Maar we hebben pas een telefoon hier gehad en we hebben gewoon gezegd, we hebben hier 2 keer aan de telefoon gehad. Derde keer komt hij hier in de studio.
0: Gaat hij het doen?
1: En gaat hij doen. Zo. Heeft hij ons beloofd, dus dat bij deze gewoon gezegd.
0: Ja.
2: Doe maar.
1: En dan gaan we even vastleggen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja? Nou, gewoon even vast op die agenda.
2: Ja, oh, ja.
1: Ja, cameraman erbij. Ja.
0: Wat is dit, Martijn?
2: De holiday rap, denk ik.
0: Nee.
3: Als de zon lekker schijnt en de lucht DJ's is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
4: Naar de zee!
3: Zegt iedereen. Nou neem mij niet waarlijk, ik bemoei mij erin niet. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakelmooi. Niks geen gedoe met drukken voor het strand, maar lekker even zitten in het hooi.

loop naar je spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klededrag, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was sattern hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen, knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe

0: Nou jongeman, ik ben 14 jaar Kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
1: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding in Veen op het Rijnswijkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
0: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten, wij houden.

0: Zo gaat het met die platen. Hè? Als het mooi wordt, dan is het la, la, ja, la,
1: maak
0: la,
1: de tekst.
0: La, la, la.
2: Wij kunnen wel een plaat gaan maken natuurlijk met la erin. En wordt het la gehaktbald? Nee, dat is ook niet wat natuurlijk.
0: Is dat gewoon een keukenla? Of,
2: Ja, dat weet ik niet. Welke la, ja, welke la is het? Ja, de uitzender krijgt, je bent er weer een keer. Dan wordt het gelijk weer een bedenkelijk niveau.
1: Ja,
2: dat is gewoon drama eigenlijk. Hè.
1: La, maar even stil houden.
0: Ja, ja toch wel? Ja,
2: gooi het er gewoon uit meteen.
1: Nee,
2: gooi het er gewoon uit, jongen.
0: Dat kun je ook wel stil
2: houden. Ja, schroom je niet.
1: Bescheiden jongen.
0: Oh, heel.
2: Sinds wanneer? Ik geef de krant wel even opbellen. Want hij is bescheiden geworden. Dat is ongekend. Sinds wanneer is dat?
1: Zo is het.
0: Ik weet niet welke microfoon je hebt. Als je nu 3 hebt of 4? Of allebei?
1: 3 of 4?
0: Is nou, allebei?
2: Moet je even 1 dicht doen, dan kun je het wel horen.
1: Stereo is dit, hè?
0: Ja, hè? Is stereo.
2: En is een stereo.
1: En een pannetje maken. Er zit een persconferentie hier, hè?
2: Ja, zeker.
0: Toch wel, hè? Ja.
2: Maar zit er nog wat in het wat gebeuren van dit weekend, Martijn? Is er iets wat aan de hand? Van een feestje ergens? Morgenavond.
1: Nou, Dickie Woodstock is dit weekend, jongens. Hè? Prachtig festival, hè, trouwens.
0: Is dat zo? Okay. Ja, is dat dan een festival?
1: Ja, dat is... Nou, dat was volgens mij een mooi stukje op RTV Drenthe.
0: Oh?
1: Of Ooster, van de organisator. Die deed dat al een eeuwigheid lang. En die deed het dit jaar voor het laatst. En dan droeg hij het over. Prachtig mooie festival. Ja.
0: En wat is er van festival?
1: Nou, volgens mij is dat gewoon een beetje ooit begonnen als een klein feestje ergens in de weiland. En dat is verschrikkelijk uit de hand gelopen. En er staat... Mooi werk stond er vanavond. En... Nou, wie stond er nog gisteren, jongens?
0: Meer zo'n boerenrock.
1: Ja, ook wel een beetje, ja. Ook wel een beetje, maar ook wel andere dingen. Maar ook wel wat grote internationale artiesten. Ja, boerenrock is over 2 weken.
2: Ja, dat is in Borgen, geloof ik.
1: Nee, Drouwermond.
2: Ja, nou, wel in de omgeving.
0: Kun je vergelijken met Big Pop?
1: Nee, veel groter. Dickie Woodstock komt volgens mij 20.000 man of zo.
0: Ja, op Brickhouder.
2: Ja, dat is een
1: benullig groot evenement.
0: Oh joh.
2: Ja. Maar ook dat, dat Boerenrockfestival, dat denk ik wel vrij groot, of niet?
1: Ja, Boerenrock is ja, zeker. Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Nee, dat is ook een indrukwekkend groot festival, ja.
2: En van er een jubileum van een vaag artiest, hoor ik.
1: Wie dan?
0: Ik kijk even op klokje. Ik heb nog 15, 14,
2: nou, 13. Ga even naar het nieuws. Is nog nieuws?
1: Krappie Sloor trouwens heeft zijn jubileum daar ook op. Ja, Krappie Sloor uit Muntendam. Zullen we even draaien. Mooi plaatje.
2: Dat gaan we even doen.
0: We praten zo.
2: Ja, naar nieuws.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
3: In de Eter op.

0: TV+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Wat is dat voor taal dan, joh?
1: Ja, mooi.
0: Heeft die man nog een spraakgebrek? Of,
1: ja, jongens, hè.
2: Dat is een Grunnings.
0: Oh, dat is al. Ah, mooi, is Gronings.
2: Dan komt een tikke takke tamme ook vandaan in de buurt, hè.
1: Okay. Ja. Zeker.
0: Oké.
2: Met die, ja, het mooie noorden van het land.
0: Oké.
2: Al even netjes hier vanavond.
0: Maar dat is gewoon dat mega feest is dat.
1: Nou ja, om de puntjes in bij elkaar te krijgen. Ja? Even Baptist heeft het 20-jarig jubileum op het Boerenrockfestival aan Drouwenermond.
0: Ja?
1: En een van zijn gasten is Crappy Slaw.
0: Oh.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, die heeft nodig was meer vreemde gasten uit, zeg maar. Hij blijft ook natuurlijk wel een ongeleid projectiel eigenlijk een beetje. Op vrijdagochtend luister je wel eens naar trouwens.
0: Ja, ja, ja.
2: Daarbij is.
0: Ik had toevallig bij waar ik werk, zeg maar, had ik dan wat ik aan hits aangezet. Ik denk even wachten op de reactie, hè.
2: Ja.
0: Dus op een gegeven moment kwam er iemand naar beneden van het kantoor en zegt van, wat heb je nu een vredesnaam aan stonden? Ja, ja, leuk, hè.
2: Oh, oh, oh. En dat was leuk, het begint met het nieuws. Dan praat je gewoon dwars doorheen natuurlijk.
0: Werkdag. Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, de baas zei tegen Dries, je hoeft maandag niet weer te komen. Nee. Toen zei Dries, dat is goed, tot dinsdag.
2: Goeie zak met duiten meegeven, dan kom ik niet weer, zei Dries.
0: Dus ik had, had ik de look aan staan, toen de loco, na de tijd. En toen de regio manager, die kwam ik even naar boven toe en zegt van, Dries, ik moet even met je praten. Ik zeg, jij vindt de muziek niet goed. Nee, zeggen dat. Nee. Wat is dit dan, joh? Ja, nou ja.
2: Wat zei je tegen hem?
0: Er was geen Willem Vlieg.
2: Nee. Wat zei je tegen hem? Waar kom jij dan vandaan dan? Hey, hij is er van alle vier in de krant zitten, mafkees.
0: Ach ja. Nee, nou ja.
2: Nou ja, die mensen hebben gewoon geen verstand van muziek.
0: Ja, nou ja, weet
1: heb
0: ik niet.
1: Heb je nou PVC in de, op die groothandel?
0: Ja,
1: niet. Ja, koper ook en zo.
0: Ook wel.
1: Ja? Ja. Nee, maar een leidinggevende functie als die man beloofd is. Ja. Dus,
2: Oh, jee.
0: Ach ja.
2: Ja, ja. Maar het is wel van de andere kant van IJssel.
0: Ja, dat wel.
2: Ja, dat is natuurlijk het probleem geweest.
0: Ja, kan er ook niks aan doen.
2: Nee.
0: Ja, goed, ja.
2: Je kunt niet allemaal van de Veluwe komen natuurlijk.
0: Nee,
2: dat is gewoon zo.
0: Nee.
2: Wordt hier ook veel te vol natuurlijk.
0: Ja, zo is het.
2: Wat dubbel aan die andere kant van de IJssel.
0: Ja. Even kijken, wat gaan we doen trouwens?
2: Muziek draait denk ik, want dat is wel een
0: dat sowieso, maar ik moet die airfryer nog opstarten.
1: Kom maar.
2: Ja, uitzendkracht is aanwezig.
0: We hebben hier iemand die in de studio, dat noemt zichzelf uitzendkracht.
2: Ja.
0: Zullen we dat gewoon even doen?
2: Nou ja, voor deze keer gaan we er even akkoord mee. Want hij heeft bier meegenomen. Dus dan gaan we. Dan kunnen we het gewoon goed. En dan heb je gewoon punten gescoord hier.
1: Stop. Ah ja, ik ga er morgen mee terug. Want volgens mij is het meer spraakwater dan bier wat erin zit.
0: Is niet goed, of niet? Is niet goed spul, nee.
1: Ja,
0: ik weet niet.
1: Of was het voor in de foyer?
0: Ik denk dat morgen weer een keer een berichtje voor krijgen. Want wat is dat van kroegenplaats hier op de radio bij Loe FM? Ja. Dat zou kunnen. Nou, straks wordt het allemaal iets beter.
2: Nou, als dat maar goed geeft.
0: Als dat maar goed geeft, ja.

platen die prima past bij de Hitsmid. Als dat maar goed giet, als dat maar goed giet. De vrijdagavondgeluiden op de frequenties van Lou FM. Ah, ja. Gert Reur, ik weet wat er gaat gebeuren. Verstand op nul en de frituur op Justema. Oh, Arno had nog een berichtje gestuurd. Die wou iets van de Evening Stars horen. Nou, dat gaan we zo wel eventjes doen. Met nog een beetje meer inmenging, dames en heren, kunt u gerust kwijt. Ik ga u het nummer nog een keer geven voor uw groetverzoek. 0639414131. Dat is een makkie om te onthouden, hè. 0639414131. De Evening Stars komen er zo aan, Arno. Je kunt nog één keer opnemen in de koelkast, jongen. En dan hoor je maar voorbij komen. Heerlijk terug in de tijd met Henny Wijmans. Geluk kent geen grenzen.

0: je met de bus wel eens aan de Costa del Sol geweest, Henk, of niet?
1: Ja, in het verleden wel, ja.
0: Zo, ja.
1: Vorig niet meer.
0: Nee?
1: Uiteindelijk word ik een beetje met het vliegtuig gaan. Ga ik wel sneller. Okay, maar ik ben er geweest, inderdaad.
0: Jongen, nou.
1: Ja, Blanes.
0: Ja, god, nou, daar ben ik ooit als DJ begonnen, jongen, in Blanes.
1: Jongen.
0: Dat is wel zeker 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Of iets langer. Goh, nee, dat was een mooi verhaal, ja. Hart voor weinig, Henk, ook toen al.
1: Ah, ja, inderdaad.
0: Ja, nou goed. We hebben luisteraars uit Amerika, kan ik je vertellen. Want de regiomanager Pornee, Muntendam en Omstreken, die luistert mee namelijk. Dat is onze Harm, die zit helemaal in Amerika. Die vraagt om een plaatje van Oompie Koerier. Wat is jouw favoriete plaat van Oompie Koerier, Henk?
1: Oeh, dat is even een hele goede vraag.
0: Is dat de Boerenbruiloft?
1: Ik zou even voor een andere gaan.
0: Nou.
1: Iets over die hemelpoort. Hoe heet die alweer, die plaat?
0: Dan gaat de hemel voor je open, is dat die?
1: Ja, die. Dan gaat de hemel voor je open, ja.
0: Nou, speciaal voor mijn kameraad Harm, die helemaal uit het verre Amerika en de hele familie daar aan meeluisteren is. Volgens mijn telefoon, als die niet ligt, dan zit Harm op 7397 kilometer van ons af. Maar is digitaal heel dicht bij ons, hè. Dus ja.
1: Is ongekend.
0: De techniek staat voor niks ook vanavond weer, hè. Dus nou goed. Maar als ik zo zie hier op de aanwijzingen, dan zit Harm in het mooie Calypso. De Calypso Kaiway.
1: Oh, John
0: Denver. Even, nou, nee, niks ervan. Acora, jongens.
1: Wat?
0: Ja, die stond ook op de Zwarte Cross de hele tijd op de kop te zetten. Met die Calypso-platen. En daarna speciaal voor Harm, dus even Oompie Koerier met Dan gaat de hemel voor je open.
2: Van een reis met een

0: lang geleden, jongens. Brandewijn gedronken. Foei.
1: Wat je formatie weer? Unit 77? Ja, dat is ongekend. Ja, wakker worden op het portaal van de pastoor. Dat zal niet op de Veluwe zijn, want
0: had hem op broek, hè, zo.
1: Daar zit nog wel een kat.
0: Ja, zeker. Aan de zuiden is het weg, vlak voor de IJsselbrug.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, Henk.
1: Okay, ja, dat is ongekend. Ik ga de wereld voor mij open.
0: Ja, nou.
1: Inderdaad. Zeker als een vrijdagavond.
0: De hemel voor je open, zei je nou niet. Ja, Opie Corrie draaide op verzoek, jongens.
1: Ja, dat is ongekend.
0: Laten we dat niet vergeten. Echte piratenklassieker, aangevraagd door mijn grote vriend Harm. Een regiomanager van Ponemen, daar in Muntendam en omstreken.
1: Maar ja. Ik denk dat Poneen wel een manager nodig heeft. Ze moet een beetje in het gereel houden.
0: Meer dan één, kan ik je vertellen. Ja, hoor. Ja,
1: dat zal best wel een beetje lastig wezen.
0: Ja, nee, maar Harm was pas nog achter de schermen. Was hij nog even, ja.
1: Oh jee.
0: Ja, nee, maar dat hoort de manager te doen. Dus, zo gaat het ook, hè.
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Oh, er wil nog iemand iets zeggen.
2: Nee.
0: Ja, wacht even. Ja, ja, ja.
1: Dat is hij, hoor.
0: Zegt u maar.
2: Ja, nee.
0: Oh, ja.
2: Nee.
1: En dan zeg je, ze winkel nog eens wat zeggen. Dan,
0: nee, ja, ik denk, dan zeggen ze gewoon wat gebeurt. Dan wordt die gezwaard gedaan. Ik denk, nu komt het. Maar...
1: Nou, dat gaat gebeuren, hoor.
0: Jongens. De laatste vrijdagavond van 31 juli. Het is de laatste vrijdag van de maand, trouwens.
2: Zo snel gaat het, hè?
0: En van de week trouwens ook.
1: Ja. Ja. Maar wel een hele mooie zwaarde plaat.
2: En gaan we naar augustus toe, hè? Dat is,
1: dat is een hele mooie maand, augustus.
2: Ja, toch wel?
0: Ja. Gelukkig wel.
1: Ja.
2: Maar je hebt de vakantie in mijn drop zitten, Martijn. Nu, dat is in ieder geval gelukkig.
1: Nog een week gaat hij pas beginnen.
2: Of heb je nog een week stiekem?
0: Nee, jongens, morgen vroeg gaan we de landen weer in. Hè? Maak je geen zorgen.
2: Ja.
0: Nee, dan gaat het maar gewoon door, jongens. Ja, dus nee, gelukkig trouwens dus ook gewoon. Hè?
2: Ja, maar, toch wel. Ja. Wanneer heb je weer vakantie dan?
1: Ik wou het zeggen, maar dat doe ik even niet.
0: Nou, zeg maar één ding.
1: Ik heb nog een week en dan heb ik vakantie. Dus, nou, lekker.
0: Volgend jaar mei. Dat is want, toevallig van de week.
2: Met de kerst niet?
0: Bijna geboekt. Nee, gek, met de kerst.
2: Nee, toch niet? Of in andere tijden marathon.
0: Nee. Nou, dat zou wel heel mooi zijn tussen de bedrijven door. Maar er moet ook gewoon nog een beetje gewerkt worden.
1: Dus. Ja, een klein beetje dan vooruit.
0: Nee, dat gaat ook gewoon.
1: Ja, niet te veel natuurlijk.
0: Ja, nou, ik hoop het wel, Dries. Afgelopen jaar was het er maar een paar uurtjes bij. Maar nee, het lijkt me
2: en mega piratenfertijn. Kon nog weer een frequentie?
0: Weet ik trouwens niet. Nee, maar ook gewoon werken die avond, heb ik inmiddels gehoord. Dus het valt allemaal niet mee, jongens.
2: Het zou leuk zijn trouwens, of niet?
0: Henk, jongen.
1: Hey, we kunnen elkaar onderhand de hand wel geven, denk ik.
0: Nou, zo is het maar net. Ook niet meer dan dat trouwens, hoor. Ook niet meer dan dat, nee.
1: Nou ja, zo dramatisch is het ook weer niet.
0: Ik kan niet gepraat van, jongens. Nee.
2: Ja.
0: Nou goed, Henk, laten we nog een keer proberen, zou ik zeggen.
2: Bij de handje.
0: Met de classics, jongens. Hè? Try it again.
2: Ja.

0: Jongens, ik lees het hier op teletext. Er worden maatregelen genomen tegen de droogte.
1: Oh jee, nou, dat doen we hier ook.
0: Ja, ik wil zeggen, als er even iemand zo dadelijk richting de koelkast kan, jongens. Want even de favoriete plaat, jongens, van Eddie Mensink. Daar komt-ie.

0: Klinkt allemaal heel erg internationaal, jongens. De Walkers.
1: Het is gewoon
0: Nou, is ook wel internationaal. En Maastricht is op zich...
1: Bijna de grens over.
0: Uit mijn vraag doen we morgen nog weg.
1: Oh, gezellig.
0: Ja.
1: Nee,
0: hou
1: er wel bij.
0: Nee, dat is... Maastricht, oh, wacht even. Maastricht is...
2: Ja, hij doet het wel.
1: Wat denk je
0: van
1: de andere
0: die
1: dan met zijn
0: strijdstok? Ja, zeker. Ja, Maastricht is een endweg, maar dat is andersom ook.
1: Ja, dat is niet wat zeker is.
2: Als je van Maastricht hier naartoe gaat, is ook een eindweg, ja.
0: Ja, daarom. Ja.
2: Zeker.
0: Henk, lees jij wel eens een boek of niet?
1: Nee, nou, wel eens.
0: Ja, vroeger een stratenboek, denk ik, maar...
1: ja, inderdaad, vroeger absoluut. Ja, nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Vroeger had ik er altijd bij.
0: Toen allemaal nog een straatboekje op schoot en dan gewoon sturen.
1: Ja, dus, ja, maar er ging navigatie met de straat.
0: Afgelopen week heb ik een boek gelezen.
2: Ja, lees je een hele boek, ja.
0: Nou, ik heb er zeker weten gelezen.
2: Wat voor boek heb je gelezen?
0: Nou, de enige boek zou ik je besparen, maar ik heb ook de biografie gelezen van Benny Jolink.
2: Oh, meen je niet?
0: Ja.
1: Hey, dat valt mee aan de hand, volgens mij.
0: Wat is er mee aan de hand?
1: Nou, dat kwam in het nieuws. Dat hij, die werd verweten dat hij eigenlijk geprofiteerd had van het boerenvolk. Dat daar rijk van geworden was. Ja, dat kwam een week iets voorbij.
0: Nou ja, goed.
1: Met,
0: ja.
1: Mensen roepen ook zomaar wat.
0: Ja, nee, wat moet je daarvan zeggen?
1: Geen idee. Ik zeg niks.
2: Maar wat is jouw conclusie? Je hebt het gelezen...
0: Nou, ik ben wel bovenmatig geïnteresseerd, zeg maar, in Normaal en Benny Jolink. En er zat eigenlijk niet heel veel nieuws zat erin. Maar het ging over zijn leven, over dat hij dus heel veel ziek is geweest. Als kind al, later ook heel veel ziek is geweest. De meest gekke capriolen heeft uitgehaald natuurlijk in de motocross wereld. En daardoor heel vaak geblesseerd is geraakt. En de eruit heeft gelegen. Zwaar astma heeft gehad. En dat hij eigenlijk dus daarom ook gestopt is met Normaal in 2015 volgens mij, omdat hij gewoon echt niet meer kon. Hij kon nog geen 50 meter lopen. En toen heeft er een arts een nieuw medicijn aan hem gegeven. En daarom is hij eigenlijk weer een beetje de oude.
1: Oké.
2: Maar hij kan nu helemaal weer 100%...
0: Ja.
1: Maar elke keer komt ook weer een nieuwe plaat voor hem uit. Of althans, opnieuw uit of vernieuwd.
0: Nou, dat vertelt hij ook in de biografie. Hij is namelijk redelijk... depressief is, dus hij is redelijk vaak depressief al geweest in zijn leven ook, zeg maar. Dat is wel een beetje... Daar is hij gevoelig voor. En... Het maken van muziek helpt hem om een beetje op de been te blijven. Dus hij heeft een mooie studio achter het huis. En hij nodigt daar allemaal muzikanten, vrienden in uit om daar muziek te maken. En dat helpt hem een beetje op de been te blijven. Dus daarom doet hij toch af en toe nog muziek uitbrengen. Ja.
2: Oké, nou mooi.
1: Ik zit even te kijken.
2: En wat brengt hij eruit?
1: De laatste vernieuwsingle die uitgebracht is van Normaal Pas. Die heeft de titel Ik kom altijd weer terug.
0: Ja. Maar dat is volgens mij ook een... die plaat is ergens voor gemaakt, dacht ik.
1: Ja, ik heb hem ook liggen toevallig. Maar op een gegeven moment dan hoor je hem. En denk je, ja, dat is toch wel echt wel een leuke plaat.
0: Maar in de biografie vertelt hij ook over hoe het vroeger allemaal ging met de managers. Dat hij Peter Koelewijn ooit zeg maar de producer achter een van de eerste platen was. En die zei eigenlijk, jullie moeten Nederlandstalig of Engelstalig zelfs gaan spelen. En toen kwamen ze toch op een dialectnummer uit. Daar waren ze het niet mee eens. De plaat is wel uitgebracht. En toen zijn ze gestopt met Peter Koelewijn. Zijn ze naar Johnny Hoes gegaan. En daar zijn ze verder gegaan. En nou goed, ze zijn natuurlijk ook 2 of 3 keer bijna failliet geweest door de managers die met het geld ervan doorgingen.
2: Weet
0: ja,
2: niet.
0: Zeker. Ja.
1: Maar wat vind jij nou het mooiste nummer van Normaal?
0: Oeh, dat vind ik lastig.
1: Ik ga voor één nummer.
0: Ik heb nooit zoveel met mooie nummers.
1: Ik heb eigenlijk 2 nummers.
0: Nou, jij mag beginnen, Henk.
3: Heb je ook het gevoel dat Henk Wijngaard dezelfde pillen of dezelfde arts moet halen? Of hoe zit dat?
0: Pas op.
1: Nou, even over het Normaal gesproken.
0: Nou, jij mag.
1: En dan zeg ik 2 platen, die zijn voor mij. Dan vind ik de 2 mooiste platen van hun. Dat is Oerend Hart.
2: Dat is de bekendste.
1: Ja, en Want ik moest pissen.
0: Oké, nou goed. Het ging er dus in die biografie ook over. Dat is een mooi bruggetje. Want hij ging dus over dat hij regelmatig niet helemaal goed in zijn vel zat. En dat hij met een aantal mensen muziek aan het schrijven was. En eigenlijk zijn het de grootste hits van Normaal zijn carnavalsplaten geweest.
2: Oh ja? En welke dan?
0: Nou, ik moest pissen. Ik zag niet dat ik moest pissen. Is een carnavalsplaat.
1: Ja. Vrouw Havenkamp zeker?
0: Nee, die niet. Nee, dames, laat die rokjes naar me waaien. Ik ga zo dadelijk ga ik het nog even opzoeken. Maar ook dit was eigenlijk een van de platen die...
1: En ik weet er nog één.
0: Nou.
2: Weet je welke mooiste plaat?
1: Daar maak ik geen probleem van.
2: Ik vind De Boer is een kerel. Dat vind ik de mooiste plaat.
0: De Boer is de kerel. Gaan we die zo dadelijk ook even draaien?
2: Dat vind ik de mooiste
0: plaat. We hebben nog een minuutje of 10.
1: We gaan gewoon een keer een avond, gewoon een uur lang, alleen maar Normaal platen draaien.
0: Je kunt er oneindig verhaal over vertellen. Het was echt een fantastisch boek. Het was... het is het leven van Benny Jolik, maar ook over... hij is naar de kunstacademie gegaan, heeft in Amsterdam gewoond. Hij, hij heeft een jachtvergunning, hij is vervent jager. Nou ja, goed, ik vind het
1: dat
0: leuk
1: om ongeënt, dat
0: te
1: leuk.
0: Krijgen. Om, mee. Maar dit is dus een van die carnavalsplaten die destijds gemaakt zijn. En een beetje tot zijn eigen irritatie en frustratie was dit ook een van hun grootste hits. Deze van Normaal, het wordt 10.

0: Ja, nee, dat is het enige wat zeker is.
1: En nou ja, goed, daaruit is ook de band Bob Voigt toch natuurlijk ontstaan. De ene oudste dialectband van Nederland. Dus ja, zo...
0: Maar ik denk eigenlijk nog wel veel meer.
1: Als wat? Veel meer dan wat?
0: Nou ja, over dialect gesproken. Dat niet alleen normaal. Jij zegt de Bukkers bijvoorbeeld.
1: Nee,
0: die, maar dus, mooi wark is ook eigenlijk een beetje dialect.
1: Ja,
0: maar,
1: dialect. Ja zeker. Ja. Dus het is,
2: eigenlijk is... Is hij er wel mee begonnen?
1: Ja, de founding, met een mooi dialectwoord te gebruiken, de founding father, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut, ja, is waar. Ja, ja.
1: Nee, en, het was vanavond dus een mooie kleine documentaire online gekomen op Kalm An, hè, heet dat. Dat is een platform van Omroep Gelderland, RTV Oost, RTV Drenthe en nog een paar, geloof ik. En dat is een kleine documentaire, die gaat dus over dialectmuziek. Want er zijn in de afgelopen jaren meer dan ooit nieuwe dialectbandjes opgestaan. Bessem, de Halsband... er werden nog wat jongens geïnterviewd. En die jongens van de Heino's en van Bukkers werden gevraagd over wat ze nou van vonden. Dat er steeds meer van
0: die... Het is even anders te bedenken dan Halfwerk.
3: Alweer Kroeze.
1: Alweer Kroeze.
0: Dat is geen band.
1: Nee, ja, mooi werk. Nee, mooi werk. Bukkers, de Heino's zijn natuurlijk al jaren zeg maar, met elkaar te vergelijken als het gaat om de vertegenwoordiging van die muziek in de landen. Ja. Maar er zijn steeds meer nieuwe bandjes die aan de deur kloppen. Drok, heb je in de buurt van Marklo, die het ook heel erg goed doen. Pas volgens mij Dries al een plaatje van gedraaid. Dus nee, dat zijn wel, dat is wel allemaal te danken natuurlijk aan de heer Jonik.
2: Ja, nou, denk ik wel. Denk
1: en
2: wel.
1: Aan wie we ook een hoop te danken hebben is aan de heer Smit.
2: Ja, hè.
1: En speciaal voor de heer Smit laten we de laatste plaat. Jouw favoriete plaat van normaal.
2: Mooi, mooi, mooi.
1: En dan gaan we hier langzaamaan de TL-verlichting aan de jongens een bezem bij de zaak halen. Ja. En,
2: de stadzuiger erbij pakken.
0: Ja. En dan zeggen tof.
1: Een boekje over de bouw en statiegeld inleveren, jongens. En laten we jullie achter met mooie van normaal.
2: Tot de volgende keer.
1: Sterk in de strijd.
0: En zo is dat.
1: En sorry, schat, van gisteravond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sluizen.

sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden.

Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen